0: tijdloze.
1: De tijdloze.
2: Het is 2 uur, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. Het is warm in België, in Frankrijk, in Nederland. Maar de hitte veroorzaakt ook in Italië problemen. In Milaan waren er dinsdag een aantal grote stroomstoringen. Het net kon het grote stroomverbruik niet aan. En dat kwam dan weer door het intense gebruik van airco's. Een lokale districtsburgemeester vindt het onaanvaardbaar dat het stroomnet niet betrouwbaar is.
3: È un po' inaccettabile nel 2026 avere degli servizi così che hanno riguardato anche servizi di primo intervento, perché se penso alla polizia locale, al numero di pronto intervento, noi abbiamo avuto tutto in down e anche il comune stesso era in down.
2: Ook de hulpdiensten, de politie en de noodcentrales hadden een tijd lang geen stroom, zei hij ook nog. In Duitsland is de voorbije avond het treinverkeer in het hele land stilgelegd door een probleem met het communicatiesysteem. Machinisten konden daardoor niet meer communiceren met de verkeersleiders. Alle treinen moesten halt houden in het eerste station waar ze kwamen. Intussen is die storing weer verholpen en komt het treinverkeer geleidelijk weer op gang. Wat precies de oorzaak was van de algemene storing in het communicatienetwerk van Deutsche Bahn, heeft de treinmaatschappij nog niet meegedeeld. In Oekraïne zijn vannacht zeker 5 doden gevallen bij Russische luchtaanvallen. In Nikopol, een stad aan de Dnipro, vond een droneaanval plaats. Daarbij stierven 3 mensen en raakten 5 anderen gewond. In Zaporizhia werd de bevolking dan weer getroffen door glijbommen, zegt de gouverneur. Daarbij kwam 1 vrouw om het leven. 2 andere mensen raakten daar gewond. En ook in Kherson kwam 1 iemand om bij een luchtaanval. Op het WK voetbal speelt Panama tegen Kroatië. Bij de rust staat het 0-0. Panama had de beste kansen, maar slaagde er voorlopig niet in om te scoren. Eerder vannacht kwam Engeland niet verder dan een scoreloos gelijkspel tegen Ghana. Het weer blijft droog vannacht en ook zacht. Minima rond 17 graden in de landelijke gebieden. In de steden zakken de temperaturen niet onder de 20 graden. Straks krijgen we dan opnieuw een zwoele en nog warmere dag met veel zon, af en toe wolken en maximaal tot 36 graden. Er is een minime kans op onweer. De komende dagen blijven de temperaturen nog stijgen. Vrijdag lokaal zelfs tot 39 graden. En ook de nachten blijven dan tropisch warm. Ik wens je nog een fijne nacht. En meer vind je ook altijd in de app van VRT Nieuws. Het sportnieuws kan je live volgen in de app van Sporza.

0: Dit is de tijdloze.
1: This generation rules the nation with Russian.

0: De Tijdloze.
1: De Tijdloze.
2: Er is 3 uur en heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. In Frankrijk hebben 2 bosbranden bijna 100 hectare natuurgebied verwoest. De branden woeden in het zuidwesten van Frankrijk, in het departement Lot-et-Garonne. De Franse brandweer heeft 80 blusvoertuigen ingezet en 180 brandweerlieden bestrijden er het vuur. Maar omdat de brand woedt in een moeilijk toegankelijk bosgebied, is het niet gemakkelijk om het vuur onder controle te krijgen. Ook op andere plekken in Frankrijk zijn er nog een aantal bosbranden. In grote delen van Frankrijk geldt code rood voor extreme hitte. Gisteren was ook de warmste dag in Frankrijk. De Duitse verzekeraar Allianz schat dat er nog 1150 schepen vastzitten in de Perzische Golf, ondanks de voorlopige overeenkomst tussen Iran en de VS. Volgens de verzekeraar is de situatie nog steeds moeilijk in te schatten. Zo kondigde Iran afgelopen weekend aan de straat van Hormuz weer te zullen sluiten als Israël Libanon blijft aanvallen. Zolang de situatie onzeker is, kunnen rederijen niet uitvaren omdat ze hun schepen niet kunnen verzekeren. De maritieme organisatie van de VN gaat intussen beginnen met de evacuatie van 11.000 zeelui op schepen die vastzitten in de Perzische Golf. De Franse bondscoach Didier Deschamps keert terug naar Frankrijk omdat zijn moeder is overleden. Hij gaat in Frankrijk naar de begrafenis en zal niet op de bank zitten tijdens de laatste poelenmatch van Frankrijk. Tegen Noorwegen is dat. Assistent Guy Stéphane neemt zijn taken op het WK voorlopig over. En omdat WK-voetbal heeft Kroatië net gewonnen van Panama. 0-1 werd het in Toronto in Canada. De enige goal van de wedstrijd werd gemaakt door Ante Budimir in de tweede helft. Door het verlies is Panama uitgeschakeld. Het weer nog, het blijft droog vannacht, ook zacht. Minima rond 17 graden in de landelijke gebieden. In de steden zakken de temperaturen niet onder de 20 graden. En dan krijgen we straks opnieuw een zwoele en hete dag met veel zon, af en toe wolken, maximaal tot 36 graden. En er is ook een minime kans op onweer. De komende dagen blijven de temperaturen nog stijgen. Vrijdag lokaal mogelijk zelfs tot 39 graden. En ook de nachten zullen dan tropisch warm blijven. Ik wens je nog een fijne nacht. En meer nieuws vind je altijd in de app van VRT Nieuws. Alle voetbalnieuws over het WK kan je live volgen in de app van Sporza.
0: Dit is De Tijdloze.

0: tijdloze.
1: De tijdloze.
2: Het is 4:00. Een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Pijnens. In Duitsland is het treinverkeer gisteravond in het hele land stilgelegd door een probleem met het radiosysteem. Machinisten konden daardoor niet meer communiceren met de verkeersleiders. Alle treinen moesten halt houden in het eerste station waar ze kwamen. Intussen is die storing verholpen en het treinverkeer is weer op gang gekomen. Wat precies de oorzaak was van die storing in het communicatienetwerk heeft Deutsche Bahn nog niet meegedeeld. En ook in Nederland wordt het een moeilijke dag voor treinreizigers. Vanochtend is er een ochtendstaking. Die begint nu en duurt tot 8:00. De Nederlandse spoorbonden voeren actie tegen plannen van de regering om te besparen op de sociale zekerheid. Naast de hinder door de staking vanochtend zullen er overdag ook minder treinen rijden bij onze noorderburen. En dat komt door de hitte. Ook bij ons heeft de NMBS een 100-tal treinen geschrapt vanwege de verwachte hitte. Op het WK voetbal heeft Kroatië gewonnen tegen Panama. 0-1 werd het in Toronto. De enige goal van de wedstrijd werd gemaakt door Ante Budimir in de tweede helft. Door het verlies is Panama uitgeschakeld. En zometeen is er Colombia tegen Congo. Daar is eigenlijk net afgetrapt. Ze zijn daar al 1 minuutje bezig. Eerder vannacht was er ook al Engeland tegen Ghana. 0-0 werd het daar. Verslag kreeg je van Bert Sterks.
3: Engeland heeft zijn tanden stuk gebeten op Ghana, dat met een compact blok alles potdicht hield tot in de slotfase. Dan pas kon Engeland echt dreigen. Tot dan speelde de ploeg van Thomas Tuchel te traag en ongeïnspireerd en al het aanvallende talent bracht te weinig. Een doelpunt zou uiteindelijk wel verdiend geweest zijn en invaller O'Reilly kwam er nog het dichtst bij met een kopbal tegen de lat. De rebound van Harry Kane ging hoog over. Ogahi en Saka waren nog gevaarlijk. Ghana speculeerde de hele tijd op de counter. Maar 0-0 dus, dat is een tegenvaller voor Engeland na de puike tweede helft tegen Kroatië. En een geweldig punt dat gevierd werd als een overwinning voor Ghana, dat nu net als Engeland zicht heeft op de volgende ronde.
2: Het weer nog, het is droog de komende uren. Minima rond 17 graden in de landelijke gebieden. In de steden zakken de temperaturen niet onder de 20 graden. En dan krijgen we opnieuw een zwoele en hete dag met heel wat zon, af en toe wolken, maximaal tot 36 graden en een minieme kans op onweer. De komende dagen blijven de temperaturen hoog, vrijdag lokaal mogelijk tot 39 graden. Ook de nachten blijven dan tropisch warm. Ik wens je nog een fijne nacht. Meer nieuws vind je in de app van VRT Nieuws. En het sportnieuws kan je live volgen in de app van Sporza.
0: Dit is de tijdloze.

0: waiting for this moment to arrive.
1: De tijdloze.

dat is al 10 jaar dat ik in het vak zit. Ik heb gezongen in Aalst, Beutie, Zwevenzeelen, Genoelselderen. Ik heb zalen doen vollopen, ik heb zalen doen leeglopen. Ik heb succes gekend, ik heb ellende gekend. Ik heb toejuichingen gehad, bloemetjes, verzoeknummers. AC/DC, Sherry, bakske vol met stro. Ik weet niet waarom, ik weet niet hoe het komt. Maar artiesten hebben meestal maar één verzoeknummer.

0: tijdloze. Het is 6:00. Goedemorgen.
1: Het is code oranje. Vanaf vandaag geldt in het hele land code oranje voor de hitte, behalve aan de kust. Het wordt broeierig warm met temperaturen tot 37 graden. En de alarmfase van het Nationale Ozon- en Hitteplan is van kracht. Heel wat scholen schrappen daarom activiteit of ze geven de komende dagen enkel les in de vormdag. Sommige scholen en kinderdagverblijven sluiten zelfs volledig. En ook de ziekenhuizen en de woonzorgcentra hebben hun hitteplannen al geactiveerd. Dat zegt de koepel van de zorgorganisaties Zorgnet Ecuro.
2: Wat men dan doet is de mensen niet in de zon zetten, vooral extra schaduwplekken voorzien, ijsjes geven, zien dat mensen voldoende drinken, dat ze voldoende rusten. En natuurlijk moeten wij tegelijkertijd ook kijken dat het personeel niet vermoeid geraakt. Dus dat wordt ook goed gekeken dat het er iets rustiger aan toe gaat dan op normale dagen.
1: Het Amerikaanse koerierbedrijf UPS wil in ons land tot 525 banen schrappen, dat zegt de vakbond ACV. Daardoor zou ruim de helft van alle werknemers zijn baan verliezen. Volgens de vakbond wil de directie vooral de vaste contracten vervangen door goedkopere freelancers. Het aantal pakjes dat verwerkt wordt is wel gedaald, maar niet zo erg volgens het ACV om nu zo zwaar te gaan saneren. UPS heeft vestigingen in Diegem en in Lummen. En Ben Krabbe stopt als presentator van Blokken. Hij zal nog één seizoen van de populaire quiz presenteren en daarna zit het erop. Eind juni 2027 neemt Ben Krabbe afscheid na meer dan 7000 afleveringen en 33 seizoenen. Sven de Leijer neemt dan de fakkel over. Hij is al zijn hele leven een grote fan van het programma en hij begon zijn tv-carrière ook als publieksopwarmer bij Blokken. Op het WK voetbal heeft Congo met 1-0 verloren van Colombia. Ex-Genk-speler Daniel Munoz scoorde in wat de laatste wedstrijd van de tweede speeldag was. Congo blijft zo op 1 punt. Colombia leidt in de groep met 6-6. Portugal volgt op 2 punten van Colombia, nadat gisteravond Oezbekistan versloeg met 5-0. Cristiano Ronaldo scoorde 2 keer. En na een ongelukkige eerste wedstrijd kreeg hij veel kritiek. Maar Ronaldo antwoordde dus op het veld. En hij kreeg achteraf dan ook lof van zijn bondscoach Roberto Martinez.
3: What is impressive with him is the answer. The answer is to get back on the training ground and practice and work and demand from himself. And that professionalism is what is giving him the longevity.
1: Engeland raakte gisteravond alweer niet verder dan een 0-0 tegen Ghana. In dezelfde groep klopte Kroatië-Panama met 1-0. En Panama is zo al uitgeschakeld. Vandaag en morgen wordt het drukkend warm met veel zon en temperaturen tussen 30 en 37 graden. Lokaal is er kans op onweer. Vrijdag nog wat warmer, tot 39 graden zelfs. Met in de namiddag al kans op onweer. In de loop van het weekend dalen de temperaturen toch een beetje.
0: De tijdloze.
4: Dit is de tijdloze.

0: Kom, we gaan klinken op onze nieuwe keuken. Champagne? Nee, blijf zitten. Ik heb hier alles binnen handbereik.
1: Voilà, dat is het Grando keukeneffect. Ook zin in een nieuwe keuken? Ga eerst naar Grando.
2: 11 zelfstandige keukenspecialisten onder één merk. Grando.
3: De zotste vraag van vandaag. Wat is voor jou de essentie van zot zijn?
4: Oh, gewoon doen wat je blij maakt.
3: En wat maakt u dan blij?
4: Het zijn kleine dingen, nee. De vrienden, een keer goed lachen en een sportzot erbij.
3: Ah, dat lekker alcoholvrij biertje.
4: Jawel, ik had er dorst van gekregen.
5: Sportzot.
1: Alcoholvrij speciaal bier. Waanzinnige smaak.
2: VRT Radio BNE Live.

0: Er werd het afgekust bij Cliff Richard, Lucky Lips. Het is bijna 6:30. Het is rustig op de weg, hoewel toen ik vanmorgen op de autosnelweg reed, vond ik wel dat het vrij druk was. Heel veel mensen die vroeg beginnen werken om wat vroeger te kunnen stoppen. Maar toch, rustig, geen files. Behalve op de N16 naar Willebroek. Daar doe je er 20 minuten langer over aan de werken in Temse. En de andere files, ja, daar kunnen we het label kleinere vertragingen op plakken.
1: Radio BW klaar wakker.
2: VRT
1: Radio BW. Peter Hermans.

Samuel Welden echte liefde is te koop? Ik denk het niet. 2:30, goedemorgen. Ja, hoe zit dat met dat heet weer van de volgende dagen? David de Heenouw, die weet er alles van. Hij is de specialist ter zaken. Ik haal hem er straks bij. Dit is de suite.

beste evergreens uit de jaren 70 ook bij Radio Bene. Hoor je ze natuurlijk waar anders. En al die andere evergreens dan. Er zijn er heel veel die in onze kast liggen. En die we met heel veel plezier voor je afstoffen. Elke dag weer hier op DAB+. Op VRT Max, in smartspeaker en op digitale televisie. Hier word je ook blij van.

Als je je best doet, dan is het al meer dan goed genoeg. Emotions gaven hier The Best of My Love op Radio BNE. En de keizerlijke en koninklijke koks van de wereld, die gaven gisteren het beste van zichzelf op het staatsbanket. Want de Japanse keizer, keizer Naruhito, is in het land. Hij is te gast, of hij was gisteren te gast, bij koning Filip en koningin Mathilde. En wat is nu de primeur? Het was een staatsbanket van onder meer 160 gasten. En alle kinderen waren ook aanwezig. Het was de eerste keer dat de vier kinderen van koningin Filip en koningin Mathilde te gast waren. Elisabeth, Emmanuel, Eleonore en ook prins Gabriel. Maar voor hem was het geen primeur. Hij was er al eens bij in Frankrijk, waar op uitnodiging van president Macron een staatsbanket mocht bijwonen. Ze zagen er allemaal heel goed uit. En als ik eens even naar de gastenlijst kijk, wie waren er onder andere? Onze premier, Bart De Wever. De burgemeester van Brussel, topjudoka's Robert van der Wallen en Ingrid Bergmans, want die trainde heel vaak in Japan. Adamo, die heeft de Japanse versie van Tombola Neige niet gezongen op het banket, maar het is wel een klassieker in Japan. Ze kennen hem daar allemaal. En de eclairs werden waarschijnlijk verzorgd door banketbakker Pierre Marcolini en Yasushi Sasaki, een patissier die het bij ons ook heel goed doet. Ja, het was gezellig wat de koninklijke hoogheden en de keizer van Japan en zijn echtgenoten vandaag gaan doen. Het is mij totaal onbekend. Wat ik wel weet is dat wij een van de favoriete bands van koning Filip voor je klaarstaan hebben. Dire Straits, doen we nog eens, The Walk of Life.

Voilà, als zijn majesteit koning Filip luistert. Graag gedaan, Dire Straits met Walk of Life. Ik had het net over het staatsbezoek van de Japanse keizer. Wel, de vriendschap tussen koning Filip en de Japanse keizer gaat al heel lang terug, hoor. Ze hadden het tijdens de toespraak onder andere over die ene keer, die eerste keer dat koning Filip Japan bezocht. Dat was in 1985. En toen is er een sterke band gekomen tussen onze koning en de keizer van Japan. Mooie vriendschap. Overleeft alles. Het is bijna 7:15. Goedemorgen. Wat denk je van de Four Tops?

0: Four Tops, Baby, I Need Your Love. Het was dus heel warm bij de vier. David Renau, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Peter.
0: Ja, er wordt wat gezegd over het weer. Het is top of mind, zoals ze wel eens een keer durven te zeggen. Heel, heel, heel warm. En dat betekent ook dat het niet afkoelt. Je was gisteren op de crisisvergadering van de federale overheid. Wat is daar allemaal beslist, David? Hebben ze naar jou geluisterd?
1: Nou, ik geef daar gewoon de voorspelling en ik neem zelf geen maatregelen uiteraard. Dat is niet aan ons. Maar er zijn eigenlijk al heel veel maatregelen genomen voor die crisisvergadering. Dus men rolt dat gewoon verder uit. Nu, ik wil ook... Want er wordt soms weer wat superlatieven gebruikt in media.
0: Ja.
1: Dat is uiteraard een crisis die veel aandacht wekt en vereist. Maar als we daar een klein beetje voorzichtig mee zijn, dan komen de meeste mensen dat gewoon goed door. Hè. Ik bedoel, veel water drinken en water, altijd water bij je hebben. Temperaturen ja, tot 39 graden, dat is niet overal zo. Hè. Dus we gaan bij vandaag beginnen. Vandaag hebben we dat niet. Het zal op de meeste plaatsen tussen 35 en 37 zijn. Met aan de kust 30 graden, daar gaat dan in de namiddag een noordenwind waaien, windkracht 3, dus een beetje verfrissing toch wel aan zee. Volgende nacht, nou, het is zonnig vandaag, volgende nacht helder.
0: Mm-hmm.
1: Temperaturen die zakken naar een 22, 23 graden. Aan zee zitten we rond een 20 à 19. Morgen, nog altijd zonnig, ook opnieuw tussen 35 en 37 graden. De Kempen zit rond een 7,38. En vrijdag lijkt de dag te worden een beetje het maximum van die hittekoepel. Dus de hoogste temperaturen. Dan zitten we rond tussen 36 en 38 in de oostelijke helft van het land. 39 mogelijk in Limburg dan. Maar dus niet overal in het land 39 graden. Meet je, zeg je, het is tot 39, maar dat is sowieso altijd zeer plaatselijk geweest in de verwachtingen.
0: Okay.
1: Kijk je naar het westen, de kust, die zit vrijdag rond 33 graden. Dat zou dan daar de hoogste temperatuur zijn. Zaterdag gaat het daar al naar 27. Wat het westen betreft, West-Vlaanderen, zit men zaterdag nog rond een 4, 35 graden. En dan zondag gaat men beneden 30 graden al in het westen. Aan zee zit men dan rond 24 graden. De kansen op onweer zijn intussen verder gestegen. Want de komende dagen op een zeer lokaal, maar dan mogelijk wel heftig, warmte onweer na is het droog. Het is vooral tegen het weekend, vrijdag namiddag, avond, begint het al met de warmte onweer bij die zeer hoge temperaturen. En dan ja, gaat dat vooral zaterdag en vooral zondag stijgen, die kansen. Maar dan beginnen ook de temperaturen te zakken. En dus volgende week zitten we rond 23 à 25 graden. En dan gaat het 's nachts geen 23 of 25 meer zijn. Maar dan gaat het richting 15. Met zon en wolken, met misschien eens een regen- of onweersbui of zo.
0: Ja.
1: Maar dan zijn we er vanaf. Dus het is eigenlijk tussen nu en zaterdag. En wat Limburg betreft, daar kan het ook nog zondag rond 233 graden zijn.
0: Even doorbijten.
1: Even doorbijten, maar dus een beetje voorzichtig zijn uiteraard. Code oranje blijft van kracht. Die alarmfase, dat is terecht omwille van die opeenvolging van de nachten die ook zeer hoog zijn en 35 graden of meer aan een stuk. Maar daarna is er toch wel uitzicht op een normaal weer en een fikse afkoeling.
0: Kan je wel eens joggen 's ochtends, David?
1: Nee, dat doe ik niet.
0: Nooit gedaan?
1: Wel gejogd, maar dat is een beetje vervangen bij mij door een lichte krachttraining 's ochtends.
0: Ja, ja.
1: Maar in dergelijk weer doe ik eigenlijk niet veel.
0: Heb jij dat verhaal van de minister Hilde Krivits gehoord?
1: Ja.
0: Ze is aangevallen door een buizerd.
1: Ja, ik heb dat nogal gehoord. Enfin, ja. Niet bij haar, maar mensen die in natuurgebieden lopen of zo.
0: En de tip die ze geeft is: draag een pet en doe vooral geen fluo-kledij aan. Dat trekt buizerds aan. Dus als je gaat joggen, je weet het, ze passen nu op de kindjes, op de kleine buizertjes. Dus dan zou dat wel eens kunnen. David, ik hoor je weer over het uur.
2: Radio BNE, klaar wakker.
3: Radio BNE.
2: Peter Hermans.

0: He's the greatest dancer, sister, Slash op Radio Bene. Ah, heerlijk. Ik heb ze ooit eens gezien trouwens, tijdens de zomerrit. Maar ze is de gast op het strand in de Westende, lang geleden. Ja, ze zagen er toen nog even vrolijk uit, als aan het einde van de jaren 70. Wat ook heel vrolijk wordt, is de Rat Pack. Radio Bene in de Rat Pack live in concert, Best of Christmas. Het is de allerlaatste keer dat dit concert wordt georganiseerd in de Koningin Elisabethzaal in Antwerpen. Met Helmut Lotti, Lies, Yannick Bovie, Kleinmans en Van Geel, Loredana de Amici en Barbara Dex. Je kan erbij zijn. Kaarten bestel je op het Radio Bene kanaal van VRT Max zondag 8 november.
1: De zon op mijn gezicht, ik voel me vrij.
0: Dan gebeurt het allemaal.

0: van bij ons hier dat de Haagse net even vergeten. Kaarten voor de Red Pack kan je bestellen via het Radio Bene kanaal op 14 Max. Goed idee lijkt me, toch?
1: Wallace, we hebben alles om morgen te vertrekken.
2: Ja, we hebben geen oplader, geen tablet, geen koptelefoon.
3: Ik wacht op de solden, schat.
2: Ja.
4: Wachten doe je op de vakantie, niet op de solden. Bij Van den Borre geniet je elke dag van de laagste prijsgarantie. Want spot je het binnen de 30 dagen goedkoper, dan betalen we je het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
5: Amai, zalige tacos hier in Mexico. En voor maar 500 pesos.
6: 500?
5: Schatke, dat is 25 euro.
6: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten. En dan voor wat pannenkoekjes met salsas?
5: Sst, Kate, voeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten.
6: Allee jong, gracias Kate.
7: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kate it. KBC, beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
8: Voilà, dat was de Brabanson. Een tijd voor de match nu. En goal! 1-0 voor de Belgen. Dat was snel.
9: De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Dankzij fiber van Proximus. Info op proximus.be. Proximus. Think possible.
10: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Voorwaarden op pearl.be.
11: Radio Bene.
12: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je D.

0: 7 uur VRT Nieuws met Lode Roels. In bijna het hele land geldt code oranje door de hitte. Ziekenhuizen en woonzorgcentra activeren hun hitteplannen. De VN begint met de evacuatie van 11.000 zeelui die vastzitten in de Perzische Golf. En op het WK voetbal raakt Engeland niet verder dan een gelijkspel tegen Ghana. Congo verliest van Colombia. Goedemorgen. Vanaf vandaag geldt in het hele land dus code oranje voor de hitte, behalve aan de kust. Het wordt broeierig warm vandaag met temperaturen tot 37 graden. De alarmfase van het Nationale Ozon- en Hitteplan is van kracht. En op verschillende plaatsen werden daarom maatregelen genomen. Meer uitleg door Wannes de Beukelaar.
1: Er zijn geen nationale hittemaatregelen en dus moeten lokale besturen en sectoren zelf beslissen wat ze doen. Heel wat scholen schrappen activiteiten of geven de komende dagen enkel les in de voormiddag. Sommige scholen en kinderdagverblijven sluiten zelfs volledig. En ook de ziekenhuizen en woonzorgcentra hebben hun hitteplannen geactiveerd. Dat vertelt Margot Kloet van Zorgnet Icuro.
2: Wat men dan doet is de mensen niet in de zon zetten, vooral extra schaduwplekken voorzien, ijsjes geven, zien dat mensen voldoende drinken. En natuurlijk moeten wij tegelijkertijd ook kijken dat het personeel niet vermoeid geraakt. Dus dat wordt ook goed gekeken dat het er iets rustiger aan toe gaat dan op normale dagen.
1: En de provinciedomeinen die bereiden zich voor op een drukke dag. Ze zorgen dat er meer redders zijn en ze voorzien ook vaak gratis water en zonnecrème. Dat doen ook de organisaties van Rock for Specials, het Ketnet Zomerfestival en Pennezakkenrock. Die evenementen gaan dus gewoon door, maar de festivalgangers zullen op extra schaduwplekken verkoeling kunnen zoeken.
0: De hitte is ook een probleem in de gevangenissen, zeker in verouderde gebouwen. Die zijn erg moeilijk koel te houden. In combinatie met overbevolkte cellen maakt dat de situatie erg uitdagend, zegt Robbie de Kaai van de socialistische vakbond ACOD.
3: Als een cel begint te stinken omwille van het feit dat je er met 3 mensen op zit, terwijl dat er eigenlijk plaats is voor 1. En er is te weinig sanitair om iedereen elke dag te laten douchen. En dat moet ik u niet vertellen. Hè. Het minste incident onderling met elkaar, dat kan reden zijn tot escalatie van geweld op een cel. En je hebt personeelsleden die niet bij machten zijn om daar in deze omstandigheden een oplossing voor te vinden.
0: In ons land zitten op dit ogenblik meer dan 13.600 mensen in de gevangenis, terwijl er eigenlijk maar plaats is voor zo'n 11.000 gedetineerden. De Vlaamse regering gaat minder subsidies geven aan de regionale luchthavens, dat meldt de Tijd. Vlaamse minister van Mobiliteit, Annick de Ridder, heeft een plan klaar. Er zou onder meer een nauwere samenwerking komen tussen de regionale luchthavens van Oostende, Kortrijk en Antwerpen en de nationale luchthaven Brussels Airport. Een definitieve beslissing over minder subsidies is voor binnenkort. Het Amerikaanse koeriersbedrijf UPS wil in ons land tot 525 banen schrappen, dat meldt vakbond ACV. Daardoor zou ruim de helft van alle werknemers zijn job verliezen. Volgens de vakbond wil de directie vooral de vaste contracten vervangen door goedkopere freelancers. Het aantal pakjes dat verwerkt wordt is wel gedaald, maar volgens het ACV niet zo erg om nu zo zwaar te gaan saneren. UPS heeft vestigingen in Diegem en in Lummen. De maritieme organisatie van de VN gaat beginnen met de evacuatie van 11.000 zeelui op schepen die vastzitten in de Perzische Golf. Ze zaten al sinds het begin van de oorlog tussen de VS en Iran eind februari vast, omdat de straat van Hormuz geblokkeerd was. Ja, Jens Frans, hoe is de situatie daar nu?
4: Wel, het gaat om zo'n 900 schepen die daar vastzitten, waaronder ook een aantal Belgische schepen. En door gevaar van mijnen moeten die schepen nu via de kusten van Iran of Oman varen. Maar dat beperkt natuurlijk die doorvaart van die schepen. Een doorvaart die overigens niet zonder risico is, zegt Loïc van Staaij van de Belgische Koninklijke Redersvereniging.
5: Dit weekend is er alleszins een mijn gespot, dus ik denk dat het risico wel redelijk reëel is. En dat zorgt ervoor dat op dit moment de scheepvaart nu langs territoriale water moet gaan. Er is een route langs Oman en er is een route langs Iran. Dus dat zorgt ervoor dat er minder doorvaart is.
4: Maar nu is er dus een akkoord tussen aan de ene kant de VN en aan de andere kant dan Iran, Oman en de Verenigde Staten om dat allemaal soepeler te laten gaan. Iran dringt wel nog steeds aan op tol, iets wat volgens de VS helemaal niet kan, omdat de straat van Hormuz een internationale waterweg is.
0: Jens, dankjewel. In Duitsland is het treinverkeer gisteravond in het hele land stilgelegd door een probleem met het radiosysteem. Machinisten konden niet meer communiceren met de verkeersleiders. Alle treinen moesten stoppen in het eerste station dat ze tegenkwamen. Na enkele uren was het probleem opgelost en kwam het treinverkeer weer op gang. Maar wat precies de oorzaak was van de storing, dat is nog niet duidelijk. Op het WK voetbal heeft Congo met 1-0 verloren van Colombia. Ex-Genkspeler Daniel Munoz heeft gescoord. Congo blijft zo op 1 punt. Colombia leidt in de groep met 6-6 en is nu zeker van de volgende ronde. Portugal volgt op 2 punten van Colombia na 5-0 winst gisteren tegen Oezbekistan. Sterspeler Cristiano Ronaldo zorgde voor een record. Nicola de Brabander.
6: Na de slappe prestatie tegen Congo werd Ronaldo dankzij 2 goals de allereerste speler die kon scoren op liefst 6 verschillende WK's. En dat 20 jaar na zijn eerste WK-doelpunt tegen Iran. Eerst trapte Cristiano een voorzet van Cancelo binnen en kort voor rust zorgde hij op assist van Bruno Fernandes voor 3-0. Tussendoor had Nuno Mendes al voor 2-0 gezorgd. Na rust liep Portugal uit tot 5-0 na een Oezbeekse own goal en een treffer van Rafael Leão. Maar we onthouden dus vooral de verrijzenis van Ronaldo die de twijfels van tafel veegde en na afluiten heel luid schreeuwde I'm back.
0: Engeland kon zijn tweede groepswedstrijd niet winnen van Ghana. Daar werd het 0-0 en Kroatië won met 0-1 van Panama. Panama is daardoor nu uitgeschakeld. En de rode duivel Jeremy Doku is terug in Seattle. Doku was zondag naar Londen gevlogen om bij de geboorte te zijn van zijn eerste kind. Nu sluit hij dus weer aan bij de Belgische ploeg die zich aan het voorbereiden is op de derde groepswedstrijd. Zaterdagochtend is dat tegen Nieuw-Zeeland. En tot slot is er nog nieuws uit het eigen VRT-huis.
7: Super tof dat jullie wel allemaal afgestemd hebben alweer op een aflevering van dit spel.
0: Ja, deze bekende intro zal in de toekomst namelijk wat anders klinken, want Ben Krabbe stopt als presentator van Blokken. Hij zal nog 1 seizoen van de populaire quiz presenteren en daarna zit het erop. Eind juni 2027 neemt Ben Krabbe afscheid na meer dan 7000 afleveringen en 33 seizoenen. Sven de Leijer neemt de presentatie dan over. Hij is al zijn hele leven een grote fan van het programma en hij begon zijn televisiecarrière ook als publieksopwarmer bij Blokken. Het weer heb ik nog vandaag en morgen wordt het dus drukkend warm met veel zon. Maxima tot 37 graden, lokaal kans op een onweer. Vrijdag nog wat warmer tot 39 graden met in de namiddag wellicht enkele warmte-onweders. In de loop van het weekend dalen de temperaturen dan, maar het blijft wel onstabiel met buien of onweer. En door dat erg warme weer geldt vanaf vandaag in bijna het hele land code oranje voor de hitte. Dat was dus de opener van het nieuws. Heel wat scholen schrappen activiteiten of geven de komende dagen enkel les in de voormiddag. En ook de ziekenhuizen en de woonzorgcentra hebben hun hitteplannen geactiveerd. Meer details op vrtnieuws.be.
8: Dankjewel, Lode. Ik heb nog een blokje verkeer. Files naar Antwerpen op de E17, een kwartier van voor Kruibeke. Op de N16 naar Willebroek, 20 minuten file aan de Werke in Temse. En dan langzaam verkeer ook naar Brussel op de E40, 10 minuten extra vanaf Afligem. Op de E19 vanuit Frankrijk, 25 minuten in Senef, komt daar ook door een ongeval. En op de E411, 10 minuten bij Halle. Op de binnenring rond Brussel, een kwartier erbij tussen Groot-Bijgaarde en Vilvoorde. Op andere plaatsen alleen maar een paar kleine vertragingen.
9: Radio Bene. Radio Bene, klaar wakker. Peter Hermans.
8: De tijd van je leven. Na, na, na, na. Een zomerse morgen.

Stempel schreef het voor Ingeborg en Clouseau, Koen Wouters. Ja, we waren toen 38 jaar jonger, ook Koen en Ingeborg zelf. Wat doe jij vanavond? Barbecuetje? Ja, meestal hebben mensen dat. Hè. Als het heel warm wordt, dan gaan ze barbecuen. En dan wordt het nog warmer. Klinkt zo raar. Het zal een koude plaat worden met een beetje zalm, salade, tomaatje, eitje erbij en een heerlijke koffie.

dag, waarom niet? We kunnen toch niet slapen met dit warme weer. Dan kan je beter een feestje bouwen. Zo midden in de week op woensdagavond. Let's have a party tonight met Wanda Jackson. Net als toen in 1960. Ja, zo oud is het al. Ha, mooi hè. Zo'n evergreen. 13 voor half 8 is het. Goedemorgen. April 20.

0: Lisa van Rossum. Wat mooi.
1: Proximus presenteert. Beleef de wereld anders.
2: Hallo, met de politie? Het is om te melden dat er hier al 3 dagen een grijze camionet voor het museum staat.
3: Dat is toch verdacht? Oh, ze komen juist allemaal buiten.
2: Allemaal in overal. Er staat een logo op. Het schilderken. Ah, oei. Pardon, excuse. Nee, niet goed gezien.
1: Schilderwerken of een schilderij stelen? Beleef de wereld anders. Met Berlin seizoen 2. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand. 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
4: Het is Amazon Prime Day met 4 dagen lang topdeals. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied?

0: Ontdek topdeals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni exclusief voor Prime-leden. Shop nu op amazon.com.be.
1: Jij toch niet? Wat? Ik dacht dat ik u kende, gast. Allee, ik ken de naam van uw eerste crush, het aantal haren op uw dikke teen. En nu dit? Uw pizzadoos gewoon achterlaten in het park? Zo zei jij toch niet?
2: En jij? Jij laat toch geen afval achter? Iedereen mooimaker. Met de steun van Vlaanderen.
3: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
4: Sterretje of barst in je autoruit? Boek nu je afspraak bij Carglass en krijg een gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging. Wacht niet, ga naar carglass.be en maak je afspraak.
5: Info en voorwaarden op carglass.be.
6: Dit is het geluid van de perfecte zomerbreak. Boek nu last minute je vakantiehuis in de natuur. Makkelijk dichtbij. Kijk snel op landal.be.
7: Een boodschap voor professionals die geen tijd te verliezen hebben. Time is money. Met de megastock deals is de Ford Transit Custom nu onmiddellijk leverbaar uit voorraad met tot wel €11.000 korting. Maak snel een afspraak bij je Ford-verdeler. Info en voorwaarden op Ford.be.
8: Ford. Een zomer vol liefde, dat kan tellen.
9: Wilt jij met mij de meloen delen?
10: Ola, en dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 50% korting op Cantaloupe meloenen. Dat is maar €1,49 per kilo. Lidl, dat kan tellen.
11: Dat kan zeker tellen, want Lidl is door jullie

Tikketakketak, het is 7:55. Met de overwinning van het Eurovisie Songfestival van 1975. Met een mooie triangel Dingedong. Nederland won met Teach-In. En 13 jaar later was het aan deze Canadese schone met de Parti Passant. Ik heb het natuurlijk over Céline Dion.

0: al 37 graden vandaag in de Kempen, in Limburg ook. Aan de kust is het een beetje frisser, ik zeg wel een beetje frisser. Maar een echte zeebries, die kan je op je buik schrijven, denk ik. Het is hoogzomer dus, blijven ademen. En doe het goed in de file als je onderweg bent. Neem altijd wat extra water mee. Ik zag het nog op de borden langs de snelweg vandaag. Goed 161 kilometer file. Met op D40 naar de kust een kwartier van Erpenmeren tot Wetteren. Daar wordt gewerkt. Files naar Antwerpen op de E17 een kwartier van voor Kruibeke. En op de E313 10 minuten vanaf Ranst. Op de Antwerpse ring richting Nederland verlies je ook 10 minuten van Sint-Anna-Linkeroever tot de Kennedy-tunnel. Op de N16 naar Willebroek een kwartier aan de werken in Temse en dan langzaam verkeer naar Brussel. Op de E19 een kwartier extra vanaf Peuty. En op de E19 vanuit Frankrijk 25 minuten van La Louvière tot Senef komt daardoor een ongeval. En ook nog op de E429 een kwartier bij Halle. Op de binnenring rond Brussel komt er een kwartier bij tussen Groot-Bijgaarde en Vilvoorde. In Strombeek is één rijstrook dicht door een ongeval. En op de buitenring moet je in Machelen opletten voor een obstakel op de linkerrijstrook.
1: Radio Bene, klaar wakker.
2: Peter Hermans.
3: VRT.
2: Radio Bene.
4: Oeka, tjaka, oeka, oeka.

Dat was die andere koning, Jonathan King, met Hooked on a Feeling op Radio Bene. Hier op DAB Plus, VRT Max, in je smart speaker en op digitale televisie. Met nu een klein meisje uit een grote wereld.

0: als dit uit je wekkerradio komt. Dan voel je je toch hemels. A big, big world. En a big, big girl is a big, big world. Zo was het. Emilia, het is bijna 8:09. Ik heb straks nog een hele fijne uit Duitsland voor je.
1: Nu bij Telenet, gigasnel internet vanaf €35 per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
2: Amai, dat is internetjes.
1: Info op telenet.be.
3: Vakantiehuis, huurfietsen, excursies, voilà. Ons vakantiebudget voor de Provence is rond.
4: En ook uw budgetvakantiepech.
3: Wat?
4: Stel, jij hebt motorpech onderweg. Uw budgetvakantiepret wordt dan budgetvakantiepech.
3: Ja, maar dat is verschrikkelijk.
4: Behalve met een reisverzekering van Europassistance. Wij zorgen voor het wegslepen en zelfs voor een vervangwagen.
5: Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
4: Psst, Europassistance wordt binnenkort Radeon.

Waar is de tijd, hè, dat de postbode langskwam, op de deurbel drukte om een goede dag te zeggen of gewoon om even binnen te komen voor een sterke koffie. Met sterk bedoel ik dan met een goede druppel in. Dat waren nog eens tijden. Please, Mr. Postman, de Marvelettes, zei ik net van, ik heb een hele mooie Duitse voor je. Wel, deze waren we bijna, ik zeg wel, bijna vergeten.

0: gespokt. Er wordt gewerkt vandaag, ook bij Gaia Stootsvlogen. Net als toen in 1983. Ja, juist werd wie de in die handen gespokt. Je weet toch wat dat wil zeggen, David? Goedemorgen.
1: Mijn Duits is nul.
0: Nee, dat is gewoon spugen in je handen. En dan een keer wrijven. En dan iemand anders een hand geven. En zeggen van, kijk, deal is deal. Zo ging dat.
1: Ja, oké.
0: Ieder zijn ding natuurlijk. Men is nog aan het werken, hoor ik, in jouw appartementsgebouw. De slijpschijven.
1: Ik weet niet of het bij mij is. Het is misschien hier een beetje verder of
0: ja, het zal een beetje verder zijn. Maar goed, laten wij het even over het weer hebben. 37 graden hoor je hier. 34 graden hoor je elders. Wat wordt het nu vandaag?
1: Dat hangt ervan af waar je woont. Dus aan de kust zit het rond 30. Met daar in de loop van de namiddag wel een afkoelende zeebries. In het binnenland, daar zitten we rond 35 graden in het westen. Dat gaat in het centrum naar 35, 36 of lokaal 37. Dus we kunnen dat niet altijd op een graad nauwkeurig zeggen natuurlijk. Dus het zit ongeveer in die range. Dus ja, snik heet. Veel zonnig weer uiteraard. Weinig wind aan zee, dan die zeebries uit het noorden. En vanavond en vannacht dan helder weer ook nog steeds. Temperaturen tussen 22 en 24 graden.
0: Mm-hmm.
1: En dan komt de warmste dag vrijdag. Lokaal, en dan denk ik eerder aan Limburg bijvoorbeeld, kan dat tot 38 of 39 graden gaan. In het centrum zitten we rond 35 tot 36 tot 38. En in het westen zal dat 36, 37 zijn. Aan de kust graad of 33.
0: Ja, gisteren had je het over de warmste dag ooit. Ik dacht gemeten in 1947. Hoeveel was dat ook?
1: Junidag. Niet de warmste dag ooit, want we hebben meer dan 40 graden gehaald in juli 2019. Maar voor de maand juni, dat was 36,8 in 47.
0: Okay.
1: Mm-hmm. Dus ja, dat kan eventueel. Ik zeg niet dat het zal. Het moet dan net in Ukkel 37 minstens die temperatuur zijn. Dus dat is nog even af te wachten. Maar dat kan. De warmste nacht, dat kan ook. Want dat staat op 24,4 graden. Dat was uit begin juli 2015. Dus het is mogelijk. Het is ook mogelijk dat we het niet halen. Dat er in Ukkel meer dan die temperatuur op de thermometer staat als minimumwaarde vrijdagochtend. En dan denk ik, zaterdag zitten we ook nog rond 35 graden op veel plaatsen. Limburg 6,37. Intussen is de kans op plaatselijk onweer ook gestegen. Dus ja, het hangt er dan een beetje vanaf waar die onweders vallen. Want dan zakt de temperatuur natuurlijk als dat in de loop van de namiddag zou gebeuren. Zondag ook meer kansen op onweer dan op de meeste plaatsen. En dan zakt het kwik in het westen naar 24 graden aan zee. En in West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen zitten we dan rond een 28 à 30. Het centrum van het land zit rond 30. Limburg kan nog rond 34 graden zitten. Maar maandag is het toch gedaan. Dan hebben we temperaturen rond 25 graden op de meeste plaatsen.
0: Gewone zomer.
1: Limburg zit dan rond 27 of 26. En de rest van de week zitten we rond 25 graden. Er kan dus een regen- of onweersbui vallen, maar het weer op zich is zeker niet slecht.
0: Oké. Zeg, ik kreeg hier een bericht binnen van Marcia. Die zegt van, je had het er straks over Hilde Krevits en dat ze aangevallen werd voor een buizerd tijdens haar joggingtrip. Ze zegt, Marcia, ik heb dat aan zee ook. Met de meeuwen, is dat echt zo'n plaag? Is dat echt zo erg daar bij jou in Blankenbergen bijvoorbeeld?
1: Maar ik heb hier meeuwen op mijn dak. Ik heb daar nog nooit last van gehad.
0: Dus ook
1: op de
0: dijk
1: of zo. Ik ben nog nooit aangevallen door een meeuw. Je moet wel uitkijken als je een bak friet eet op de dijk of zo. En dan durven ze inderdaad dat pakje meenemen. Hè, of daar een friet uit pakken. En zo met een duikvlucht. Zo, dat kan wel. Dat kan ik mij zeer goed voorstellen. Maar ik zelf heb het niet gehad. Maar ik eet niet zo vaak op straat een bakje friet of zo. Dus als je eet en er zijn meeuwen in de buurt, moet je inderdaad voorzichtig zijn.
0: Dus eet gewoon ergens waar dat er geen meeuwen bij je kunnen. Dat is duidelijk. Desnoods lopen we even langs bij Jenny in Middelkerken, want die laat ons weten in de chat op het Radio BNE-kanaal van hier vanavond verse garnalen van de vistrap. Vers gepilde garnalen. Oh, ik ben er zot van.
1: Vasche. In het West-Vlaams. Of Vasche, dat wordt ook gezegd.
0: Vasche, het zijn Gernaars, hè?
1: Ja, dat is te zien waar dat je in Oostende zegt vastje hernozen. Hernozen of hernoors. Ja, hernozen, maar dat zit niet je. Hernozen of hernoors. In Blankenberg zit hernoors in Oostende. En Oostende, niet Oostende, Oostende.
0: Ja. Oostende.
1: Zit hernozen.
0: Hernozen, oké.
1: Okay,
0: laat de hernozen smaken, David. Tot morgen.
2: Radio Bene, klaar wakker.
3: Radio Bene.
4: Peter Hermans.
5: Je zegt, zou jij...

Patsy klinkt even mooi als onze Danny Klein. Het is helemaal geen familie hoor. Patsy Klein en Crazy, 4 voor 8. Crazy temperatuur vandaag tot 37 graden. Ja, schat.

0: Moments and Whatnots. De vogels zijn een beetje de rode draad, de buizerds, de meeuwen, maar ook de kraaien, want ik krijg hier een berichtje binnen van Marleen Dullaert uit Sinaï. Ze zegt van: mijn man is tijdens onze vakantie in Kroatië aangevallen geweest door een bonte kraai. Haar jong zat in de buurt waar we aan het wandelen waren, dus ja, opletten.
1: Yes, we gaan opstijgen. Zeg, dan wat gaan we kijken?
2: Ja, naar niks, hè, want we hebben geen tablet, geen koptelefoon.
1: Ja, schat, ik wil wachten op de zolder.
2: Allee.
3: Wachten doe je op de vakantie, niet op de zolder. Bij Van den Borre geniet je elke dag van de laagste prijsgarantie. Want spot je het binnen de 30 dagen goedkoper, dan betalen we je het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
4: Deze zomer durf jij van de allerhoogste waterglijbaan.
5: Wie, ikke?
4: Ja, jij. En je vindt het niet scary, maar zelfs toffer dan je ooit had gedacht.
5: Maar echt?
4: Ja, zeker weten. Je vindt het zo tof dat je direct nog een keer wilt.
5: Dat vind ik wel stoer van mij, zo. Heel stoer.
4: Dat vindt iedereen stoer van u. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu je vakantie naar Spanje tot €300 korting per persoon.
5: Voilà.
4: Op sunweb.be.
6: Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op verse Noorse zalmfilet. Dat is 400 gram voor de knaldiprijs van maar €5,35. Aldi, altijd slim.
7: Radio BNE.
8: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale

0: is 8 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Lode Roels. In bijna het hele land geldt code oranje door de hitte. Ziekenhuizen en woonzorgcentra activeren hun hitteplannen. De VN begint met de evacuatie van 11.000 zeelui die vastzitten in de Perzische Golf. En op het WK voetbal raakt Engeland niet verder dan een gelijkspel tegen Ghana. Congo verliest van Colombia. Vanaf vandaag geldt in het hele land code oranje voor de hitte, behalve dan aan de kust. Het wordt broeierig warm straks met temperaturen tot 37 graden. De alarmfase van het Nationale Ozon- en Hitteplan is van kracht. En op verschillende plaatsen worden daarom maatregelen genomen. Meer uitleg door Wannes de Beukelaar.
1: Er zijn geen nationale hittemaatregelen en dus moeten lokale besturen en sectoren zelf beslissen wat ze doen. Heel wat scholen schrappen activiteiten of geven de komende dagen enkel les in de voormiddag. Sommige scholen en kinderdagverblijven sluiten zelfs volledig. En ook de ziekenhuizen en woonzorgcentra hebben hun hitteplannen geactiveerd. Dat vertelt Margot Kloet van Zorgnet Icuro.
2: Wat men dan doet is de mensen niet in de zon zetten, vooral extra schaduwplekken voorzien, ijsjes geven, zien dat mensen voldoende drinken. En natuurlijk moeten wij tegelijkertijd ook kijken dat het personeel niet vermoeid geraakt. Dus dat wordt ook goed gekeken dat het er iets rustiger aan toe gaat dan op normale dagen.
1: En de provinciedomeinen die bereiden zich voor op een drukke dag. Ze zorgen dat er meer redders zijn en ze voorzien ook vaak gratis water en zonnecrème. Dat doen ook de organisaties van Rock for Specials, het Ketnet Zomerfestival en Pennezakkenrock. Die evenementen gaan dus gewoon door, maar de festivalgangers zullen op extra schaduwplekken verkoeling kunnen zoeken.
0: En de hitte is ook een probleem in de gevangenissen, zeker in verouderde gebouwen. In de overvolle cellen loopt de temperatuur snel op en het is niet evident om te verluchten, omdat ramen niet zomaar open kunnen blijven. Toch probeert het personeel bij de gedetineerden voor wat verkoeling te zorgen, zegt Robbie de Kaai van de Socialistische Vakbond ACOD.
3: Wat we dan proberen te doen is mensen op tijd en stond verkoelende dranken aan te bieden. Water, iced tea. Personeel doet dan de inspanning om een aantal extra tours te doen. Maar ja, dat personeel zelf, dat loopt daar ook rond. Heeft ook geen airco, heeft ook geen ventilator. Heeft uniformen die niet aangepast zijn. Dus het is niet alleen voor gedetineerden een uitdaging. Ook personeel zit mee in de sauna.
0: In Gent is een jongeman gisteravond in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht nadat hij in moeilijkheden was geraakt tijdens het zwemmen. Hij was aan het zwemmen in een scheldearm vlakbij een park waar een zwemverbod geldt. De man werd door omstaanders uit het water gehaald. Er komt kritiek op de afschaffing van de anonimiteit van donoren van sperma, eicellen of embryo's. Volgens het Comité voor Bioethiek gaat dat te snel, meldt de Standaard. Minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke wil de anonimiteit opheffen, zodat donorkinderen weten wie hun donor is. Maar het comité vreest onder meer dat er daardoor niet genoeg donoren meer zullen zijn. Ze stellen nu tijdelijk twee keuzes voor. Ofwel geeft een donor zijn volledige identiteit vrij, ofwel alleen informatie over uiterlijk, sociale en culturele achtergrond of erfelijke ziektes. Co-voorzitter van het comité Jan de Lepeleider legt uit.
4: Het verschil is dat die heel concreet kan gevonden worden bij manier van spreken. Dat je aan de deur kan bellen, dit is mijn donor. Terwijl donatie met volledig identificeerbare donor onder voorwaarden, men eigenlijk al heel wat kan weten van de persoonlijke, culturele achtergrond van de donor, maar dat je niet tot de persoon zelf kan doordringen.
0: Een chauffeur van busmaatschappij Tros Beijaard in Dendermonde is ontslagen nadat hij betrapt was met alcohol in het bloed. Bij een politiecontrole legde hij een positieve ademtest af. Voor professionele buschauffeurs geldt een nultolerantie. Vorige maand veroorzaakte een andere chauffeur van dezelfde busmaatschappij nog een dodelijk ongeval toen hij bij een overweg door het rood reed. En hij kwam zelf om het leven samen met een begeleidster en twee kinderen. Het Amerikaanse couriersbedrijf UPS wil in ons land tot 525 banen schrappen. Dat meldt de vakbond ACV. Daardoor zou ruim de helft van alle werknemers zijn baan verliezen. Volgens de vakbond wil de directie vooral de vaste contracten vervangen door goedkopere freelancers. Het aantal pakjes dat verwerkt wordt is weliswaar gedaald, maar volgens het ACV niet zo erg om nu zwaar te saneren. UPS heeft vestigingen in Diegem en in Lummen. De maritieme organisatie van de VN gaat beginnen met de evacuatie van 11.000 zeelui op schepen die vastzitten in de Perzische Golf. Ze zaten al sinds het begin van de oorlog tussen de VS en Iran eind februari vast, omdat de straat van Hormuz geblokkeerd was. Meer uitleg door Jens Fransen.
5: 900 schepen zitten geblokkeerd achter die straat van Hormuz, waaronder ook verschillende Belgische schepen. Staakt het vuur of niet, door mijnen moeten schepen nu via de kusten van Iran of Oman varen. En dat beperkt de capaciteit tot een derde van normaal. Loïc van Staaij van de Koninklijke Belgische Redersvereniging.
6: Dit weekend is er alleszins een mijn gespot, dus ik denk dat het risico wel redelijk reëel is. Er is een route langs Oman en er is een route langs Iran. Dus dat zorgt ervoor dat er minder doorvaart is.
5: De Verenigde Naties maakten nu afspraken met Iran, Oman en de VS om sneller meer schepen door die straat van Hormuz te krijgen. Maar Iran dringt er nog steeds op aan om tol te heffen. Kan niet, zegt Marco Rubio, buitenlandminister van de VS.
7: Het is een internationale waterway. No country is allowed to charge tolls or fees on an international waterway.
5: De straat van Hormuz is een internationale waterweg. En die zijn vrij, aldus de Verenigde Staten. Want anders komt de vrije handel in het gedrang.
0: Op het WK voetbal heeft Congo met 1-0 verloren van Colombia. Congo blijft zo op 1 punt. Colombia leidt in de groep met 6-6 en is zeker van de volgende ronde. Portugal volgt op 2 punten van Colombia na 5-0 winst tegen Oezbekistan. Cristiano Ronaldo scoorde 2 keer. Na een ongelukkige eerste wedstrijd kreeg Ronaldo veel kritiek, maar hij heeft dus geantwoord op het veld en achteraf kreeg hij lof van zijn bondscoach Roberto Martinez.
8: What is impressive with him is the answer. The answer is to get back on the training ground and practice and work and demand from himself. And that professionalism is what is giving him the longevity.
0: Door terug te vechten en hard te werken heeft Ronaldo zo'n lange carrière, zegt Martinez. Engeland kon zijn tweede groepswedstrijd niet winnen van Ghana. Daar bleef het 0-0 en Kroatië won met 0-1 van Panama. Panama is daardoor uitgeschakeld. En rode duivel Jeremy Doku is terug in Seattle. Doku was zondag naar Londen gevlogen om bij de geboorte van zijn eerste kind te kunnen zijn. Nu sluit hij dus weer aan bij de Belgische ploeg die zich aan het voorbereiden is op de derde groepswedstrijd. Zaterdagochtend is dat tegen Nieuw-Zeeland. En de Franse bondscoach Didier Deschamps keert terug naar Frankrijk omdat zijn moeder is overleden. Hij gaat naar de begrafenis en zal dus niet op het WK voetbal zijn voor de laatste groepswedstrijd van zijn land Frankrijk tegen Noorwegen. Assistent Guy Stéphane neemt zijn taken voorlopig over. En er is vanochtend ook nieuws uit het eigen VRT-huis.
9: Super tof dat jullie wel allemaal afgestemd hebben alweer op een aflevering van dit spel.
0: Ja, want deze bekende intro zal in de toekomst namelijk een beetje anders klinken. Ben Krabbe stopt namelijk als presentator van Blokken. Nog 1 seizoen zal hij de populaire quiz presenteren en daarna zit het erop. Eind juni 2027 neemt Ben Krabbe afscheid. Na meer dan 7000 afleveringen en 33 seizoenen. Sven De Leijer neemt de presentatie dan over. Hij is al zijn hele leven een grote fan van het programma en hij begon zijn tv-carrière ook als publieksopwarmer bij Blokken. Het weer vandaag en morgen wordt het drukkend warm, dus met veel zon en maximaal tussen 30 en 37 graden. Lokaal is er kans op een onweer. Vrijdag nog wat warmer tot 39 graden, met in de namiddag wellicht warmteonweders. In de loop van het weekend dalen de temperaturen. Het weer blijft wel onstabiel met buien of onweer. En door dat erg warme weer geldt vanaf vandaag in bijna het hele land code oranje voor hitte. Dat zat vooraan in het nieuws. Heel wat scholen schrappen activiteiten of geven de komende dagen enkel les in de voormiddag. En ook de ziekenhuizen en woonzorgcentra hebben de hitteplannen geactiveerd. Meer op vrtnieuws.be.
10: Bijna 9 over 8, 179 kilometer file. Als je erin staat of als je van plan bent om de auto te nemen, neem voldoende water mee, je weet nooit. Op D40 naar de kust, een kwartier trager. Van Erpenmeren tot Wetteren, daar wordt gewerkt. Op D17 van Antwerpen naar Gent is even voorbij Lokeren. De linkerrijstrook dicht door een aanrijding. Je schuift daar 3 kwartier aan vanaf Waasmunster. Dan de gebruikelijke files naar Antwerpen. En in Antwerpen zelf zijn de verkeerslichten defect op het kruispunt van de singel met de Platte en Moretuslei. Wees daar voorzichtig. Op de N16 naar Willebroek een kwartier file aan de werken in Temse. Langzaam naar Brussel op de gebruikelijke punten, maar nu ook op de E314. Daar komt er 10 minuten bij Holsbeek door een ongeval. Op de binnenring rond Brussel 20 minuten vertragen tussen Groot-Bijgaarde en Vilvoorde. En 10 minuten van Wezenbeek tot Tervuren, daar gebeurde een ongeval. En op de buitenring een kwartier van Waterloo tot Tervuren.
11: Radio Bene. Radio Bene, klaar wakker. Peter Hermans.
12: De tijd van je leven. Na, na, na, na.
10: Een heel goeiemorgen.

0: groot in Frankrijk ook. Uit Denderlea Mentisa.
1: Wat je niet ziet, is er vaak toch. Mantelzorg bijvoorbeeld. 1 op de 3 Vlamingen zorgt elke dag voor een naaste. Vaak onzichtbaar en soms best zwaar. Je kan die zorg niet wegnemen, maar wel verlichten. Met een goed gesprek of door een taak over te nemen. Geef hen ademruimte, want...
2: Dat had ik even nodig.
1: Ontdek hoe jij kan helpen op mantelzorgers.be. Bedankt, mantelzorgers.
3: Bij Midas is alles duidelijk, zelfs als het ingewikkeld lijkt.
4: Oh, dat komt goed uit, want als ik stop voor het rood, dan doet mijn auto...
3: Ja, maar ik hoor het al, dat zijn uw remblokken.
4: Ja, zit er zeker, want het is echt...
3: Zeker uw remblokken, maar we kijken dan meteen naar.
4: Ah, wat kost dat ongeveer?
3: We maken eerst een offerte op en dat is hetzelfde bedrag als op uw factuur.
5: Midas, je kan altijd vooruit.

nog zo staan met die pruik op en de stofzuiger. Freddie Mercury. Als de perfecte huishoudhulp. Ik weet niet wat jouw plannen zijn vandaag, poetsen. Ik zou het niet doen hoor. Nee, ik zou gewoon een dag voor mezelf nemen. Terrasje meepikken, dan blanche, koep aardbeien, Brazilien. Oh, oh, oh. Wat een hete dag, 37 graden in Vlaanderen. Oeh, dat is ook lang geleden.

McFadden Whitehead ain't no stubbornness now. Zeker niet als het op zonneschijn aankomt. De zon blijft haar best doen. Ook in het verkeer zijn er nu al problemen. Ik heb de indruk dat iedereen wat vroeger naar het werk vertrekt. En dat is geen overbodige luxe. 181 kilometer file op deze woensdag, op de E17. Van Antwerpen naar Gent is even voorbij Lokeren. De linkerrijstrook dicht door een aanrijding. Dan schuif je 1 uur aan vanaf Waasmunster. Door omrijders is er ook 20 minuten vertraging op de N70 van Sint-Niklaas naar Lokeren. Naast de gebruikelijke files naar Antwerpen, in Antwerpen nieuws over de verkeerslichten die defect zijn op het kruispunt van de Singel met de Plantijn-Moretuslei. Wees daar voorzichtig. Op de N16 naar Willebroek, 20 minuten file aan de werken in Temse. En dan de files naar Brussel op de E19, een kwartier vanaf Semst op de E314. Een klein half uur van Aarschot tot Holsbeek door een ongeval. Op de E40 vanaf Everberg een kwartier, net als op de E429 bij Halle. Op de binnenring rond Brussel een klein half uur vertragen tussen Groot-Bijgaarde en Vilvoorde. En op de buitenring een kwartier van Waterloo tot Tervuren. En op andere plaatsen in Vlaanderen zijn er enkel maar een paar kleinere vertragingen.

0: Zaterdag staat daarna winnaar op de Cocoon Zomeravonden in het Norman Park in Middelkerken.
1: Ik
0: en op woensdag 21 oktober natuurlijk voor een leven vol muziek op de eregalerij van onze vrienden van Radio 2.

0: 400.000 mensen zijn gaan kijken naar Suzanne en Freek in die dome in Arnhem. 400.000, zeg. Stel je dat voor.
1: Supporters, opgelet. Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Scoor tot dinsdag onze avocado's. 1 kopen, 1 gratis. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
2: Lotto is op zoek naar stembanden. Stembanden om onze rode duivels mee naar de winst te schreeuwen. We love you, Belgium! En die ook schreeuwen als ze horen dat er 1 miljoen euro extra in de jackpot zit. Jackpot, we love you! Miljonairs gezocht. Nu woensdag is er een jackpot van 6 miljoen 500.000 euro. Lotto. Let's go! Omdat het kan.
3: Nu VIP-solde bij E5, met kortingen tot 50%. Koop je 2 stuks of meer, dan krijg je daarbovenop nog eens 10% extra korting. Ook op e5.be. E5, jouw verhaal in stijl. Alle boutiques zijn nu zondag open.
4: Voordelig en beschermt de zon in. Nu, heel veel merken zonbescherming, 1+1, gratis. Mooi weer van... Gratis.

Soms denk ik, als ik naar Michael Jackson luister, van die hadden ze beter wat meer naar de logopedie gestuurd. Bestaat hem zo moeilijk, hè? Maar het marcheert gewoon. Het is schitterend. De meester is een vak. Don't stop till you get enough. Het is 9:15. Goedemorgen, dit is Radio BNE. Op DAB Plus, VRT Max, je smart speaker en op digitale televisie. En ik heb nog heel wat moois voor je. Een uitnodiging. Want op zondag 8 november organiseren wij van Radio BNE in de Koningin Elisabethzaal in Antwerpen. Ja, die logopedie. De Radio BNE, de Redback Live in concert. Best of Christmas. Het is een best of en een allerlaatste keer de mooiste Redback Evergreens. En dat alles met een mooie kerstrigger rond. Zeker de moeite om erbij te zijn als je van de Crooners houdt. En wat een affiche ook. Helmut Lotti, Lies en Yannick Bovie. Ja, die hadden al gezegd dat ze erbij gingen zijn. En nu mogen we daar ook deze namen aan toevoegen. Kleimans en Van Geel. In een Frank Sinatra-pak, amai. Loredana de Amicis, de madame van Patje Crimson. En Barbara Dex, onze Barbara. Wil jij er graag bij zijn, dan ga je nu naar het Radio BNE kanaal op VRT Max. Daar kan je terecht voor tickets voor Radio BNE, The Redback Live in concert op zondag 8 november. Er is trouwens een middag- en een avondvoorstelling. En het leuke aan die Redback is, je kan er met de trein naartoe. Het is vlakbij.

Wat zullen ze doen nu zaterdag in de radio BNN Vlaamse 30? Blijven plakken of blijven hangen? Of klimmen of dalen? Gert en James. Deze zomer staan ze ook weer in hun theater. Op vrijdag, zaterdag en zondag. En dat theater dat vind je in hun pretpark in de Pannen. Bijna 8 voor 9. Zometeen ons album.

0: Het verhaal van Dolly Parton en Jolene. Later nog eens opgenomen ook door onder andere Laura Lynn. Het is bijna 7 voor 9. Ik had het je verteld, ons album van de week komt eraan. Dat is deze week Wiltura zingt Elvis Presley. Will is al heel lang fan van Elvis. En heeft er een album opgenomen met vertalingen van nummers van The King. De keizer zingt The King. En dat is deze week natuurlijk...
1: Radio BV, klaar wakker.
2: Album van de week.
0: En er zijn ook een paar hits uitgekomen hoor. Dit was de grootste uit dat album...

van zijn afscheid in 1977 aan The King of Rock and Roll, aan Elvis Presley. Wiltura, ook op het album te vinden. Wiltura zingt Presley, ons album van de week. Straks tussen 9 en 10, 1 uur lang de beste evergreens en artiesten van bij ons. En daarna is Vanessa van Hoven op post met Radio BNN. Gewoon genieten. En tussen 12 en 1 hoor je de favoriete platen van het woonzorgcentrum Gerkenberg uit Bree. Het wordt allemaal fijne plaatjes. En ik ben er morgen weer, na het nieuws van 6, voor Radio BNN Klaar Wakker. Graag tot dan.

0: maken we bij Lapeyre alle oren blij. Door onze audiologen gratis je gehoor te laten testen tijdens onze hoortestdagen. Maak snel een afspraak. Lapeyre.
1: Radio BNE.
2: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en

0: is 9 uur. Goedemorgen. VRT Nieuws met Charlotte Krul. Het Amerikaanse koerierbedrijf UPS wil in ons land tot 525 jobs schrappen. Ruim de helft van alle werknemers zou het werk verliezen. Terwijl er helemaal niet minder werk is, zegt Hans van Elsen van de christelijke vakbond ACV Puls.
1: Wij vermoeden, we zijn niet 100% zeker, maar alles wijst in de richting dat ze eigenlijk van de vaste contracten af willen en eigenlijk alle pakketjes bij zeer slecht betaalde zelfstandige chauffeurs te zetten. Als het gaat over de werkstelling, daar zien we echt een tendens, zeker in de logistiek, dat die allemaal verdwijnen voor heel precaire, slecht betaalde jobs, zelfstandige, flexijobs, studentenarbeid. En dus er is minder en minder ruimte voor een kortgeschoolde om een goede baan te vinden in een sector als de logistiek.
0: Een chauffeur van busmaatschappij Tros Beijaard in Dendermonde is ontslagen nadat hij betrapt was met alcohol in het bloed. Bij een politiecontrole legde hij een positieve ademtest af. Voor professionele buschauffeurs geldt er een nultolerantie. Vorige maand veroorzaakte een andere chauffeur van dezelfde busmaatschappij nog een dodelijk ongeval in Buggenhout toen hij bij een overweg door het rood reed. Hij stierf zelf samen met een begeleidster en twee kinderen. Vanaf vandaag krijg je via mail en in de app van Bpost te zien wie jouw pakje bezorgt. Bpost deelt voortaan de voornaam van de postbode. En daar is een goede reden voor, zegt woordvoerder Mathieu Goedefroy.
2: Dat doen we omdat uit onderzoek gebleken is dat 8 op de 10 Belgen de voornaam van zijn postbode niet kent. En dat terwijl toch bijna de helft van de mensen zegt dat ze die graag willen kennen. En dat ze hun postbode vaak fysiek tegenkomen. Daarom leek het ons een fijne en logische stap om dat eerste contact tussen de mensen en hun postbode eigenlijk te faciliteren.
0: En op het WK voetbal heeft Portugal zijn tweede groepswedstrijd gewonnen van Oezbekistan met 5-0. Cristiano Ronaldo scoorde 2 keer en is zo de eerste speler ooit die kan scoren op 6 verschillende WK's. Tijdens de eerste match tegen Congo werd het nog verrassend 1-1 en kreeg Ronaldo kritiek. Congo heeft afgelopen nacht met 1-0 verloren van Colombia. Eerder kon Engeland niet winnen van Ghana, daar werd het 0-0. En Kroatië won met 0-1 van Panama. Panama is daardoor uitgeschakeld. Vandaag en morgen veel zon, temperaturen tussen 30 en 37 graden. Plaatselijk is er kans op onweer. Vrijdag nog warmer tot 39 graden. In de namiddag ook kans op onweer. In de loop van het weekend dalen de temperaturen met nog altijd wat buien en onweer. Meer in de app van VRT Nieuws.

zag de leeuw van Waterloo en de waterval van Co, het gebouwel van Rousseau en de panda's in de zoo, de wever met zijn retoriek en de kroo zijn gymnastiek, ook de hanenslaarse klim. Het was een wonder der techniek.

verwerkt. Niks gezien en niks gemerkt. Zag de boeren een protest en hun karren vol met mest. De natuur die ons nog rest en veel politiek gezwet. Ik zag het atomium en de heibel in prison. Ze leefden daar in half pension.

0: Bovendien.
1: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Pearl. Voorwaarden op pearl.be.
2: Wat je niet ziet, is er vaak toch. Mantelzorg bijvoorbeeld. 1 op de 3 Vlamingen zorgt elke dag voor een naaste. Vaak onzichtbaar en soms best zwaar. Je kan die zorg niet wegnemen, maar wel verlichten. Met een goed gesprek of door een taak over te nemen. Geef hen ademruimte, want...
3: Dat had ik even nodig.
2: Ontdek hoe jij kan helpen op mantelzorgers.be. Bedankt, mantelzorgers.
4: Inslaan voor we op vakantie gaan. Bij Kruidvat verdient jouw glimlach de beste zorg aan de beste prijs. Nu, veel gum mondverzorging. 2 plus 2, gratis.
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Nu VIP-solde bij E5, met kortingen tot 50%. Koop je 2 stuks of meer, dan krijg je daarbovenop nog eens 10% extra korting. Ook op e5.be. E5, jouw verhaal in stijl. Alle boutiques zijn nu zondag open.
7: Bij Engie weten we dat er veel manieren zijn om je energie aan te pakken. Bijvoorbeeld met een coach.
8: Adem uit, Lucy. Ja. En nog.
7: Gelukkig kan je bij Engie je energieverbruik opvolgen in de Smart App. En op elk moment je voorschot aanpassen.
8: Ja, blijf gaan.
7: Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
9: Doe, doe. Doe.
10: Exotisch eten op reis, dat kan slecht vallen. Maar wij zijn er voor u. Ook als je op reis meer op toilet zit dan op het strand.
11: Op het strand? Nee, dat gaat niet. Oh.
10: ETIAS.
9: Doe, doe, doe.
10: Ontdek onze Assistance Family Verzekering op jaarbasis. Raadpleeg alvorens te onderschrijven de infofiche van de bijstandsverzekering op etias.be.

0: alles. Alles. Zodat jou niets overkomt. Wij grijpen in aan de andere kant van de wereld. Zodat jij je hier veilig voelt. We verleggen onze grenzen. Zodat jij hier op je gemak kan zijn. We blijven alert. Altijd standby, 24 uur op 24. Zodat jij volop van je leven kan genieten. Vandaag en morgen. Defensie. Uw toekomst, onze missie.
1: Bank van Breda, dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt, eender waar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit, maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen vijf bankiers wil, maar één vertrouwenspersoon. Bank van Breda, de bank van ondernemers en vrije beroepen.
2: Na 140 jaar innoveren, gaat Mercedes-Benz 140 uur trakteren. Zo geniet u van aantrekkelijke voordelen en 3 jaar onderhoud op een selectie modellen. Actie geldig tot en met 27 juni. Info en voorwaarden bij uw erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
3: Het is Amazon Prime Day met 4 dagen lang topdeals. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied?

0: Allee bro, uw pizzadoos hier zomaar achterlaten. Jij toch niet?
1: En jij? Jij laat toch geen afval achter? Iedereen mooimaker, met de steun van Vlaanderen.
2: Proximus presenteert Beleef de wereld anders. Excuse me, die paardenkoets zal voor mij zijn. The Duke heeft u gestuurd, vermoed ik? Ik wist wel dat hij zou toegeven. U bent hier toch voor mij, hè?
3: Ai, nee, hè. Ik ben hier voor de trouw van Lucas en Charlotte.
2: Droomhuwelijk of dromen over Bridgerton. Beleef de wereld anders met Bridgerton seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
4: Amai, zalige tacos hier in Mexico. En voor maar €500.
5: 500?
4: Schatje, dat is €25.
5: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten. En dan voor wat pannenkoekjes met salsas?
4: Sst, Kate, voeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten.
5: Allee jong, gracias Kate.
2: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot €1,500 per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
6: Dit is het geluid van de perfecte zomerbreak. Boek nu last minute je vakantiehuis in de natuur. Makkelijk dichtbij. Kijk snel op landal.be.
7: Klaar om er tussenuit te knijpen? Inslaan voor we op vakantie gaan. Dat is extra voordelig bij Kruidvat. Nu, knijpverzorging, tweede voor maar €1.
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Carglass herstelt, Carglass vervangt.
9: Sterretje of barst in je auto eruit? Nu gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging bij Carglass. Maak nu je afspraak op carglass.be en krijg een gratis bandenpomp.
10: Info en voorwaarden op carglass.be.
11: Een boodschap voor professionals die geen tijd te verliezen hebben. Time is money. Met de megastockdeals is de Ford Transit Custom nu onmiddellijk leverbaar uit voorraad met tot wel €11.000 korting. Maak snel een afspraak bij uw Ford-verdeler. Info en voorwaarden op Ford.be. Ford.
12: Bij Engie weten we dat er veel komt kijken bij een verhuis. Er zijn altijd zij die last minute annuleren.
13: Bon, de Nico komt niet.
12: Zij die het vergeten.
13: Els, waar zei jij?
12: En zij die vergeten te annuleren.
13: Zeg, iemand een tong gehoord?
12: Bij Engie mag je gerust zijn. Wij regelen zelf de verhuis van je energiecontract.
13: Ah, zalig.
12: Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
14: Wallace, we hebben alles om morgen te vertrekken.
15: Ja, we hebben geen oplader, geen tablet, geen koptelefoon.
16: Ik wacht op de zolder, schat.
15: Ja.
17: Wachten doe je op de vakantie, niet op de zolder. Bij Van den Borre geniet je elke dag van de laagste prijsgarantie. Want spot je het binnen de 30 dagen goedkoper, dan betalen we je het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.

0: gebonden prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Radio BNE. Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je

0: is 10 uur, goedemorgen, VRT Nieuws met Charlotte Krul. De stad Gent is schuldig bevonden aan de dood van 2 mensen tijdens een zware storm eind 2023. Een Duitse toeriste van 64 en een Oekraïense jongen van 5 stierven toen ze onder een omgevallen boom en afgewaaide takken belanden. 2 andere mensen raakten daarbij gewond en de 2 bomen waren al jaren in slechte staat, maar niemand had dat opgemerkt. Volgens de rechtbank is dat de schuld van de stad Gent.
1: Door haar gebrekkig parkbomenbeleid verkeerde de stad Gent in totale onwetendheid omtrent de staat van tientallen, misschien zelfs honderden parkbomen op haar grondgebied. Deze onwetendheid klemt in het bijzonder voor de parkbomen gesitueerd aan een wandelpad of op een speelterrein, waar er, naar het oordeel van de rechtbank, een verhoogde zorgvuldigheidsplicht geldt.
0: De stad Gent wordt nu schuldig verklaard en moet een schadevergoeding van €270.000 betalen aan de slachtoffers. Vanaf vandaag krijg je in de app van Bpost of via mail te zien wie jouw pakje bezorgt. Bpost deelt voortaan de voornaam van je postbode. Na een geslaagd proefproject in Oostende komt het er nu in het hele land, zegt woordvoerder Mathieu Goedevlaan.
2: Uit het pilootproject in Oostende, waarbij de postbodes al een tijdje met de voornaam langskwamen, zal ik maar zeggen, is gebleken dat meer dan de helft van de mensen dat een meerwaarde vond, dat ze het makkelijker vonden om een gesprek aan te gaan met de postbode en dat ze die naam ook van de eerste keer onthielden. En bovendien lag daar ook de vertrouwensscore van de postbode hoger.
0: De Verenigde Naties zullen beginnen met de evacuatie van 11.000 zeelui op schepen die vastzitten in de Persische Golf. Ze zaten er al vast sinds het begin van de oorlog tussen de VS en Iran eind februari, omdat de zeestraat van Hormuz geblokkeerd was. In totaal zitten er nog zo'n 900 schepen vast achter die straat van Hormuz, waaronder ook verschillende Belgische schepen. Door mijnen die nog in het water liggen, moeten schepen via de kusten van Iran of Oman varen, wat het aantal schepen dat kan doorvaren toch wel beperkt, zegt Loïc van Staaij van de Belgische Koninklijke Redersvereniging.
3: Dit weekend is er alleszins een mijn gespot, dus ik denk dat het risico wel redelijk reëel is. En dat zorgt ervoor dat op dit moment de scheepvaart nu langs territoriale water moet gaan. Er is een route langs Oman en er is een route langs Iran. Dus dat zorgt ervoor dat er minder doorvaart is.
0: Nu is er dus een akkoord tussen de VN, Iran, Oman en de VS om dat allemaal soepeler te laten verlopen. Iran wil wel nog dat er tol kan gevraagd worden om door te kunnen varen. Iets wat volgens de VS helemaal niet kan, omdat de straat van Hormuz een internationale waterweg is. Vandaag en morgen veel zon, temperaturen tussen 30 en 37 graden. Plaatselijk is er kans op onweer. Vrijdag nog heter tot 39 graden. In de namiddag opnieuw kans op onweer. En in de loop van de weekend blijft dat zo, maar dan dalen de temperaturen wel een beetje. Meer in de app van VRT Nieuws.
4: Dankjewel, een heel goede morgen. Op de E17 van Antwerpen naar Gent vertraag je 20 minuten van Lokeren tot Destelbergen. De weg is daar wel vrij. Het gaat traag naar Brussel op de E19 vanuit Bergen. 1,5 uur van Senef tot Nijvel door een ongeval. Op de kleine ring richting Zuid een kwartier van Koekelberg tot Kunstwet. In Brussel is het Paleizenplein gesloten door een staatsbezoek. In Antwerpen zijn de verkeerslichten defect op het kruispunt van de Noorderlaan met de IJzerlaan. Wees daar extra voorzichtig. En op de N16 naar Willebroek sta je een kwartier in de file aan de werken in Temse.
5: Radio Bene.
6: Radio Bene, gewoon genieten.
5: Vanessa van Hoek.

la la la la. Meezingend begonnen met Chris Montez. The more I see you. Goedemorgen. Naar de radio luister je vooral. Maar ik hoop dat de liefde ook alleen maar toeneemt. We beleven de warmste week ooit. Maar dankzij Ben Krabbe is dat niet het topic van de dag. Nee, Ben heeft aangekondigd dat hij volgend jaar na 33 seizoenen stopt met blokken. Oh, maar hij heeft ook zijn opvolger al aangeduid. De man die zijn carrière begon als publieksopwarmer bij blokken, Sven de Leijer. Oh, en zo heb elk nadeel toch weer zijn voordeel. Sven gaat de populaire quiz leiden vanaf volgend najaar. De perfecte transfer. En een jongensdroom die eindelijk in vervulling gaat.

John en Olivia in Greece, de zomerhit uit 1978. En als we denken aan de zomer van 1976, dan beginnen veel mensen spontaan nog overvloediger te zweten dan dat ze al deden. 76 had namelijk ook een legendarisch hete zomer. Misschien heb jij daar nog herinneringen aan. Was dat wel of niet de tijd van je leven? Je mag die herinneringen gerust delen via Radio BNE op VRT Max.

0: Helen Shapiro, Walking Back to Happiness. En wij in gedachten nog eens terug naar de hete zomer van 1976. Guy uit Geel stuurt, wij hebben eind mei 76 een zwembad in de tuin gebouwd. Dat was net klaar voor de hete zomer. We waren een van de weinige gezinnen die toen een eigen zwembad hadden. Dus hebben wij heel veel zwemparties gegeven. En Ingrid uit Schilde zat in 76 drie weken met haar lief in Blankenbergen. Dat was echt wel de tijd van haar leven.
1: Nu krijgt u bij Midas 1 jaar pechverhelping in België en in het buitenland bij aankoop van een merkonderhoud. Info en voorwaarden op midas.be.
2: Midas, je kan altijd vooruit.
3: Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Lenore. Nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
4: Voilà, dat was de Brabanson. Een tijd voor de match nu. En goal! 1-0 voor de Belgen. Dat was snel.
5: De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Dankzij fiber van Proximus. Info op proximus.be. Proximus. Think possible.
3: Vul je voorraad frisdrank makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Pepsi en Lipton. Nu tot wel 30% korting op de meest getoonde prijs. Score alle

De volgende zingende acteur meldt zich. Hij heet Matthias Messmans, bekend van series als Milo en Gamekeepers. En ook als eenhoorn in The Masked Singer blijkbaar. Matthias is van 2002. Die heeft dus geen flauw benul van hoe heet de zomer van 1976 was. Ingrid uit de pannen wel. Wij kampeerden aan de voet van de hoge Blekkerstuurtse. Het zand was zodanig heet dat je voeten verbranden als je erop liep. En Xavier uit Isegem zegt, ik werkte toen als jobstudent in een garage aan de afrit van Brugge, langs de E40. Heel veel volk kwam met kevers aangereden van Brussel richting kust. Maar die geraakten niet verder dan Brugge, waar ik werkte. Omdat hun motor door de hitte gewoon opblies. Goh, we hebben wat meegemaakt.

0: De mooiste tijd van het jaar?
1: Dat is de festivalzomer.
0: Geen ticket voor Rock Werchter en wil je toch gaan? Blijf dan vooral luisteren naar Studio Brussel. Dinsdag maak je kans op de allerlaatste duo-tickets voor Rock Werchter.
1: Studio Brussel.
0: De festivalzender.
2: Van oordoppen tot pop-up tenten. Alles voor je festival vind je bij Bol, de festivalwinkel.
3: Een boodschap voor professionals die geen tijd te verliezen hebben. Time is money. Met de megastockdeals is de Ford Transit Custom nu onmiddellijk leverbaar uit voorraad met tot wel €11.000 korting. Maak snel een afspraak bij je Ford-verdeler. Info en voorwaarden op Ford.be.
1: Ford.
0: VRT Radio BNE Live.

Ja, ook dat zou Benny Nijman kunnen vragen aan de groeiende familie van Radio BNE. Hoe maak je iemand duidelijk dat je echt heel, heel, heel verliefd bent? Maar hij zou geen eenduidend antwoord krijgen. Dus laten we de vraag maar open. De kunst van het verleiden moet iedereen onder de knie proberen te krijgen. En het is vandaag ook niet zo heel moeilijk, hè, met al die blote lichaamsdelen. In Brussel is het Paleizenplein afgesloten voor een staatsbezoek. Naar Brussel is er op de E19 vanuit Bergen 1,5 uur file van Senef tot Nijvel, maar de weg is wel vrijgemaakt. In Antwerpen zijn de verkeerslichten defect op het kruispunt van de Noorderlaan.

0: Met de IJzerlaan.
1: Radio Bene.
2: Radio Bene. Gewoon genieten.
3: De tijd voor je leven.
1: Vanessa van Hoven.

Thomas Hightower, If You Hold My Hand. Heel veel herinneringen stromen hier binnen aan die hete zomer van 1976. Fred uit Tiene stuurt, ik weet het nog alsof het gisteren was. Ik had het zotte idee uitgedacht om met de zonen van de vriendin van mijn vrouw te voet van Tiene naar Echternacht te gaan. Via vooraf besproken jeugdherbergen. De vriendin en mijn vrouw zouden dan volgen met haar dochter en ons tweejarig dochtertje Ilse. Maar zij zouden wel in hotels gaan slapen. Ik kan je zeggen, wij zagen eruit als Arabieren met een natte handdoek op ons hoofd. Die we altijd nat maakten als we een riviertje passeerden. Gelukkig zijn we achteraf wel met de auto terug naar huis gekomen. Ja, heel veel mensen zijn goed voorbereid op de dagen die eraan komen. Dankzij die hete zomer van 1976.

0: Luid en duidelijk, Georgie Fame zegt yeah.
1: Spanje, nooit gedacht, toch gedaan met Sunweb. Krijg nu tot €300 korting per persoon op sunweb.be. Lotto is op zoek naar stembanden. Stembanden om onze rode duivels mee naar de winst te schreeuwen. We love you, Belgium. En die ook schreeuwen als ze horen dat er 1 miljoen euro extra in de jackpot zit. Jackpot, we love you. Miljonairs gezocht. Nu woensdag is er een jackpot van 6 miljoen 500.000 euro. Hey, ho, Lotto. Let's go. Omdat het kan. Na 140 jaar innoveren gaat Mercedes-Benz 140 uur tracteren. Zo geniet u van aantrekkelijke voordelen en 3 jaar onderhoud op een selectie modellen. Actie geldig tot en met 27 juni. Info en voorwaarden bij uw erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
2: Zij de Vos.
3: Ja, Lemmis.
2: Wat gooien we straks op de barbecue?
3: Eet dat perfect past bij onze chili lime mayo.
2: Een goeie viski.
3: Of een lekkere langoustine.
2: Oh ja, daar heb ik al langoustine in. Ja! Al 140 jaar de smaaksensatie van elke generatie.
4: Dat is
5: de Vos Lemmis.
6: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in 1 keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met extra korting tot wel €200 per boeking. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.

De tweeling van de dag komt weer van de Bellamy Brothers. If I said you had a beautiful body, would you hold it against me? Niks zo mooi als een zwanger lichaam, maar je wil niet zwanger zijn tijdens een hittegolf, hoor. Veel mensen hebben het meegemaakt. Monique uit Oudergem bijvoorbeeld. Ze was toen in verwachting van haar jongste zoon. Geen lachertje. Lea uit Kastelee ook. In 76 liep ze op het einde van de zwangerschap. Ook van haar zoon, die is geboren op 26 augustus. Puffen en zweten. En Janine uit Balen zegt, mijn oudste zoon Johnny is geboren op 27 juni 76, 3 weken te vroeg. Hij moest toen in een verwarmde kamer liggen, terwijl het buiten ook boven de 30 graden was. Hij woog 2,6 kilo, mocht niet bij mij op de kamer. Dat was nog zo in die tijd. Mijn dochter Cindy is geboren op 5 juli 83. En toen was er ook een hittegolf. Sterkte aanstaande.

Ook voor sekswerkers als Roxanne is het natuurlijk pokkenheet deze dagen. Gaan misschien tijdelijk iets anders doen. Ook op suggestie van de police. Willy uit Geetbeest zegt 1976 was een prachtzomer. Dat is ook het jaar dat Lucien van Impen de Tour won. We zijn toen in het café van mijn ouders geweest. Heel de straat was geel geverfd. Het was een zottekot. Met bussen kwamen mensen toe en het bier liep overvloedig. Als 19-jarige kon ik toen wel veel beter tegen de warmte dan nu. En ook voor Ingrid uit Kiekdrecht was dat een zomer om nooit te vergeten. Haar echtgenoot veranderde van werk in april en toen begon de zomer, zoals in verwachting, niet te doen, een verradering om op zondag naar de zee te rijden. En wat kwam er dan? Een baby.

Nicole en Hugo, ook tijdloos natuurlijk. Baby, baby. In zo Antwerpen en Plankendaal wordt er extra gezorgd voor de dieren bij deze hitte. Ze krijgen bevroren voedsel voorgeschoteld. Ingevroren fruitsalade voor de apen, bevroren vissen voor de pinguïns en ijskoude stukjes vlees voor de leeuwen.

0: 12 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Charlotte Krul. De stad Gent is schuldig bevonden aan de dood van twee mensen tijdens een heel zware storm eind 2023. Een Duitse toeriste van 64 en een Oekraïense jongen van 5 stierven toen onder een omgevallen boom en afgewaaide takken. Twee andere mensen raakten gewond. De twee bomen waren al jaren er slecht aan toe, maar niemand had dat opgemerkt. En volgens de rechtbank is dat de schuld van de stad Gent.
1: De rechtbank oordeelt op basis van bovenstaande overwegingen dat het gebrekkig beleid van de stad Gent in zaken de opvolging, het toezicht en de controle van parkbomen, in het bijzonder voor wat betreft parkbomen die door hun locatie een verhoogd veiligheidsrisico inhouden voor de bezoekers van de parken, dat dit een gebrek aan voorzorg en voorzichtigheid uitmaakt in orde van de stad Gent.
0: De stad Gent wordt nu schuldig verklaard en moet een schadevergoeding van €270.000 betalen aan de slachtoffers. Er bestaat een wettelijke maximumtemperatuur vanaf wanneer het niet meer toegelaten is om te werken. Die temperatuur wordt wel op een speciale manier gemeten en ligt gemiddeld zo'n 6 à 7 graden lager dan wanneer je met een gewone thermometer zou meten. Dat legde professor arbeidsgeneeskunde Lode Goderis uit in Win-Win.
2: Eigenlijk gaat dus die temperatuur ook rekening houden met de luchtvochtigheid, of dat er direct zonlicht is en ook met de wind. Je voelt dat ook aan, hè? Een beetje vochtige warmte is natuurlijk zwaarder voor het lichaam dan droge warmte. En dus daar houdt eigenlijk de wetgever ook rekening mee.
0: Voor kantoorwerk ligt de grens op 29 graden. Voor zwaar werk, zoals in de bouw, al op 22. Werkgevers zijn ook verplicht om hittemaatregelen te nemen, zoals verfrissende drank, genoeg schaduwplekken en extra rustmomenten. Door de hittegolf gaat Lago zijn zwembaden langer open houden. 4 zwembaden in Beveren, Bredene, Sint-Truiden en Gent blijven zelfs open tot 11 uur 's avonds of middernacht. 10 andere zwembaden openen wat vroeger of gaan later dicht dan normaal. En afgelopen nacht heeft het Oekraïense leger meer dan 300 drones afgevuurd op verschillende steden in Rusland, waaronder Moskou. De meeste drones zijn onderschept door de Russische luchtafweer, maar er zijn ook 3 doden gevallen. Omgekeerd heeft Rusland ook luchtaanvallen uitgevoerd op Oekraïne. Daarbij zijn zeker 6 doden gevallen. Oekraïne bestookte ook een energiecentrale op de Krim. Dat is het schiereiland dat door Rusland bezet is. De stad Sebastopol daar zat een tijd lang zonder stroom. Vandaag en morgen veel zon, temperaturen tussen 30 en 37 graden. Plaatselijk kans op onweer, vrijdag nog warmer tot 39 graden. En ook in de namiddag blijft onweer mogelijk. In de loop van het weekend dalen de temperaturen. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Op de E17 van Gent naar Kortrijk, 20 minuten file tussen Waregem en Deerlijk, maar de weg is daar vrijgemaakt. In Brussel is het Paleizenplein afgesloten voor een staatsbezoek. En in Antwerpen zijn de verkeerslichten defect op het kruispunt van de Noorderlaan met de IJzerlaan.
4: Radio Bene.
5: Radio Bene, gewoon genieten.
4: Vanessa van

Kim Bishop met die grote hit Fooled Around and Fell in Love. Grote hit uit 1976, toen de zomer ook op zijn heetst was. Komen hele fijne herinneringen binnen aan die zomer in onze app. Dank om te delen. Leon uit Kortrijk-Dutsel werkte in juli 1976 als jobstudent in een kleine supermarkt in Leuven. Hij moest de dranken van het magazijn naar de winkel aanvullen. En hij kon niet volgen omdat de rekken onmiddellijk leeggeplunderd werden. Christine Koppens uit Sint-Michiels bevestigt dat. Zij is in mei 1976 getrouwd. In die zomer was er zelfs drinkwater en cola schaarste in de supermarkt, stuurt ze. Puffen en zweten, dag en nacht, zonder airco of andere verkoeling, onder het platte dak van het appartement waar ze woonde. Ja, die zomer heeft indruk gemaakt.

Eva over de Locomotion, de makkelijkste dans aller tijden. Ik moet het niet weten, er wordt niet gedanst voor de temperaturen weer onder de 25 graden zijn gegaan. Vivian uit Neerpelt is een beetje geschrokken van het nieuws dat Ben Krabbe volgend jaar stopt als presentator van Blokken. 3 maanden geleden is ze nog naar een opname gaan kijken. Ze zei alle gsm's moeten uit en dan opeens ging iemand zijn horloge af. Dat was lachen. En nog een beetje, de kandidaten die zogezegd even naar Studio Brussel moeten, die zijn helemaal niet weg. Die zitten gewoon met hun hoofdtelefoon op, buiten beeld. Dan komt het delen.

0: Dit is Radio BNE, gewoon genieten en goed gezind in één, dankzij de Boys Town Gang, Can't Take My Eyes Off You. Alle ogen waren gisteren nog eens gericht op CR7. En ja, Cristiano Ronaldo is back. Hij scoorde 2 keer voor Portugal. En hij heeft nu ook een record te pakken als enige speler ooit die scoorde op maar liefst 6 WK's.
1: Een zomer vol liefde, dat kan tellen.
2: Wilt jij met mij de meloen delen?
3: Ola, en dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 50% korting op Cantaloupe meloenen. Dat is maar 1,49 euro per kilo. Lidl, dat kan tellen. Dat kan zeker tellen, want Lidl is door jullie verkozen tot vers kampioen 2026.
4: Bank van Breda, dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt, eender waar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit, maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen 5 bankiers wil, maar 1 vertrouwenspersoon. Bank van Breda, de bank van ondernemers en vrije beroepen.

Andrews, To Whom It Concerns. Nog een keer terug naar die hete zomer van 76. Frans heeft felicitaties voor zijn vrouw Annie. Die is toen bevallen van hun eerste zoon Christophe. Ze zijn binnengegaan kort na de middag in het ziekenhuis. En Christophe is maar geboren iets na middernacht. Dat was vreselijk afzien voor mijn vrouw, herinnert Frans zich. En Christophe die wordt dus dit jaar 50. Dat gaan ze uitgebreid vieren. Hopelijk bij iets minder hete temperaturen dan er verwacht wordt. De juiste datum staat er niet bij. Maar het zou toch heet kunnen zijn, hoor.

0: Waar zit jij?
1: Ik zit bij O'Green. Ben aan het shoppen voor mijn feestje.
0: Uiteraard.
1: Ja, ze hebben hier echt alles. Plantjes in bloei, barbecues, parasols, loungezetels.
0: Wow.
1: Alles voor dan aperitief. Alleen,
0: wow.
1: Ik krijg dat allemaal niet in één auto.
0: Ik kom af. Tot ziens.
2: Bij Tuincentrum O'Green is de voorbereiding van je feest een feest op zich. Ontdek het zelf bij O'Green Ekeren, Zwijndrecht, Sint-Katelijne-Waver en Ole.
3: VRT Radio BNE Live.

Kansas, Dust in the Wind. Als je nog een podcast zoekt om dat te luisteren in het zonnetje, luister dan op VRT Max is naar Alles Goed. Deze week zit Radio 2-collega Daan Masset op de zetel bij Evi Graaiaert. Daan moest 4 maanden geleden afscheid nemen van de grootmoeder van zijn vrouw. Die woonde bij hen in huis. Ze hadden een heel speciale band, dus dat afscheid is zeer zwaar binnengekomen. Tijd nemen om dat allemaal te verwerken is uiteraard zeer belangrijk. Maar hoe pak je dat nu op een goede manier aan? Tips en tricks krijg je uitgebreid in de nieuwe aflevering van de podcast. Alles goed op VRT Max.

0: Hamlet met zijn liedje Zijn meezinger over Aisha. We halen herinneringen op aan de zomer van 1976 vanochtend. En nadien stuurt mijn man en ik, wij zijn getrouwd op 9 juli 76. Die dag hadden we geluk, want het was maar 30 graden. Op 12 juli dit jaar gaan we dat uitgebreid vieren met familie en vrienden. Hopelijk met heel aangename temperaturen. Beste groeten aan iedereen en hou het cool. Dankjewel Nadien. Proficiat voor al die jaren geluk en maak er een mooi feest van.
1: Een vriendje, mag ik even met je praten? Want het verwart me wat er met ons twee gebeurt. Heb jij dat ook? Gevoel van angst dat je bekruipt.

0: koffer gestolen in Kreta?
1: Oh nee.
0: Vakantiepret wordt vakantiepech.
2: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
3: Hey, zin in een nieuwe keuken?
4: Nu een kookplaat met ingebouwde damkap en montage cadeau.
5: Grando, Grando, Grando.
6: Supporters, opgelet. Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Scoor tot dinsdag onze avocado's, 1 kopen, 1 gratis. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Ja! Carrefour.
7: Yes, we gaan opstijgen. Zeg, dan wat gaan we kijken?
8: Ja, maar niks, hè, want we hebben geen tablet, geen koptelefoon.
7: Ja, schat, ik wil wachten op de zolder.
8: Allee.
9: Wachten doe je op de vakantie, niet op de zolder. Bij Van den Borre geniet je elke dag van de laagste prijsgarantie. Want spot je het binnen de 30 dagen goedkoper, dan betalen we je het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
10: Slaan voor we op vakantie gaan. Bij Kruidvat verdient jouw glimlach de beste zorg aan de beste prijs. Nu, veel gum mondverzorging. 2

You make me feel mighty real, als dat het geval is. Dan moet je trouwen met je lief, zoals Chris uit Bredene gedaan heeft op 11 september 76. De maanden daarvoor moesten ze het appartement dat ze gingen betrekken behangen. Maar dat behang kwam weer los van de muur, omdat de lijm te snel droogde. Maar dan, 11 september... Je zou denken, geen wolkje aan de lucht. Heel veel wolkjes aan de lucht. Heel veel wind. Toen ze de kerk uitkwamen, begon het te regenen. En de rest van de dag is het daar niet mee gestopt. Ze hebben dus geen foto's in het park of aan de vijver. Na regen komt zonneschijn. En omgekeerd gelukkig.

0: aan en dank voor alle gitaarmannen van de planeet. Dus ook die van Brad. Christophe Kerkenaren uit Roeselare stuurt een heel interessant berichtje. Scholen gaan vroeger dicht of ze sluiten voor een paar dagen. Ook de kinderopvang sluit soms de deuren door de hitte. Ik werk zelf in een woonzorgcentrum. Samen met mijn collega's zetten we ons meer dan 100% in voor de bewoners. Er worden extra drankrondes gehouden, ijsjes worden gedeeld, want wij kunnen niet sluiten. Misschien moeten we een oproep doen dat al die medewerkers uit scholen en kinderopvang die nu dichtgaan, even langskomen in een woonzorgcentrum, zodat we wat meer ondersteuning hebben om die extra taken uit te voeren. Top idee, Christophe. Dank voor de suggestie.
1: Toen ik

Een pianootje dat je uit miljoenen herkent natuurlijk. Die van Mia van Gorky. Dadelijk de favorieten van het personeel van woonzorgcentrum Gerkenberg uit Bree. Die zijn voorlopig nog met genoeg, hoop ik. En die gaan toch wel dansen en meezingen. En Blanke uit Zwevegem vraagt om even de groeten te doen aan haar zoon Scott, die vandaag 40 wordt. 50, sorry. Scott, je mag je nu aangesproken voelen door de Kings.

0: fantastische Viola Wills. If you could read my mind. Straks tussen 4 en 6, 12 keer de prachtige stem van Danny Klein. Want Vaya con Dios maakt je dan dubbel goedgezind. Smakelijk eten. Hier staat er Chinese groentesoep op menu. Zomerse courgette rustie met een frisse salade en munt. Tot morgen.
1: Deze zomer durf jij van de allerhoogste waterglijbaan.
2: Wie? Ikke?
1: Ja, jij. En je vindt het niet scary, maar zelfs toffer dan je ooit had gedacht.
2: Maar echt?
1: Ja, zeker weten. Je vindt het zo tof dat je direct nog een keer wilt.
2: Dat vind ik wel stoer van mij, zo. Heel stoer.
1: Dat vindt iedereen stoer van u. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu een vakantie naar Spanje tot €300 korting per persoon.
2: Voilà.
1: Op sunweb.be. Radio BNE.
3: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale

0: uur een heel goede middag. VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. De stad Gent is schuldig aan de dood van een vrouw van 63 en een kleuter tijdens een zware storm. En in Frankrijk is voor het eerst iemand besmet met het Ebola-virus. De stad Gent is schuldig aan de dood van een Duitse toeriste van 63 en een Oekraïense jongen van 5. In november 2023 werden zij allebei geraakt door een omvallende boom en afgewaaide takken tijdens een zware storm. Volgens de rechtbank kon dat gebeuren omdat de stad de bomen te weinig controleerde. Dat vertelt Filip Heijmans.
1: Er zijn in deze zaak geen winnaars natuurlijk. Ik zal u niet verbergen dat ik ontgoocheld ben in deze uitspraak.
2: Louis de Grote, de advocaat van de stad Gent, is verbaasd. Volgens de rechtbank is de stad schuldig aan de dood van 2 mensen en de verwondingen van 2 anderen. De bomen die op hen vielen waren al jaren in slechte staat.
3: Dit betekent dat beide bomen in dermate slechte staat waren dat de schade zich vroeg of laat ook zonder stormweer had kunnen voordoen.
2: Een normale, voorzichtige stad moet volgens de rechtbank een goed beleid hebben om bomen te controleren. En dat had Gent niet.
3: Door haar gebrekkig parkbomenbeleid verkeerde de stad Gent in totale onwetendheid omtrent de staat van tientallen, misschien zelfs honderden parkbomen op haar grondgebied.
2: De advocaat van de stad kijkt of hij in beroep gaat, want deze uitspraak kan ook voor andere gemeentes gevolgen hebben.
1: Dat het goed mogelijk is dat er andere steden en gemeenten deze zaak mee volgen en nagaan wat dat de rechter nu verwacht onder een degelijk bomenbeleid.
0: De brandweer gaat mogelijk vanaf zaterdag staken. De vakbonden willen zo protesteren tegen de hervormingsplannen van minister van Binnenlandse Zaken Quintin. Die kiest voor een echt afbraakbeleid, zegt Steven Gillissen van de Christelijke Vakbond.
4: Er komt een statuutswijziging voor brandweer die momenteel op tafel ligt, waarbij wij ons niet kunnen vinden, omdat dit een platte besparing is op brandweer, die als gevolg heeft dat de veiligheid en de dienstverlening naar de burger zal verminderen. En dit is voor ons onaanvaardbaar.
0: Er bestaat een wettelijke maximumtemperatuur vanaf wanneer het niet meer toegelaten is om te werken. Voor kantoorwerk ligt die grens op 29 graden, voor zwaar werk bijvoorbeeld in de bouw al op 22. Die temperatuur wordt wel op een speciale manier gemeten en ligt gemiddeld zo'n 6 à 7 graden lager dan wanneer je dat met een gewone thermometer meet, zei professor arbeidsgeneeskunde Lode Goderis vanmorgen in Win-Win.
5: Eigenlijk gaat dus die temperatuur ook rekening houden met de luchtvochtigheid, of dat er direct zonlicht is en ook met de wind. Je voelt dat ook aan, hè? Een beetje vochtige warmte is natuurlijk zwaarder voor het lichaam dan droge warmte. En dus daar houdt eigenlijk de wetgever ook rekening mee.
0: Werkgevers zijn ook verplicht om hittemaatregelen te nemen, zoals het uitdelen van verfrissende drank, genoeg schaduwplekken en extra rustmomenten. En verkoeling zoeken blijft ook belangrijk bij die temperaturen. Door de hittegolf gaat Lago zijn zwembaden langer openhouden. 4 zwembaden in Beveren, Predenen, Sint-Truiden en Gent blijven zelfs open tot 11 uur 's avonds of middernacht. En 10 andere zwembaden openen wat vroeger of gaan later dicht dan normaal. En ook in Bretagne, dat is in het uiterste westen van Frankrijk, slaat de hitte toe. Daar zitten zo'n 70.000 gezinnen zonder elektriciteit, want door de hitte is een transformator vlakbij de stad Brest kapot. Daardoor is het elektriciteitsnetwerk deels verstoord en volgens de lokale overheid zullen de problemen pas ten vroegste vanavond opgelost zijn. Nog in Frankrijk heeft iemand voor het eerst ebola, dat zegt het Franse ministerie van Volksgezondheid. Het gaat om een dokter die net terug is uit Congo, waar al langer een grote uitbraak is van het ebola-virus. Dat virus geeft griepachtige symptomen zoals koorts, spierpijn en keelpijn. En bij ergere klachten moet je ook braken en krijg je diarree. Volgens de Franse gezondheidsdienst is de dokter opgenomen in een gespecialiseerd ziekenhuis en is de kans op een uitbraak van ebola in Frankrijk echt zeer klein. En in Antwerpen raakt het festival Life is Life op Linkeroever maar niet uitverkocht. Nochtans treden er dit weekend en maandag enkele wereldsterren op, zoals Robbie Williams en Nick Cave. Er zijn nog veel tickets te koop, ook op de tweedehandsmarkt. Een van de redenen is dat er een overaanbod aan festivals is in ons land. En daardoor kopen muziekliefhebbers ook steeds later tickets, zegt professor cultuurmanagement Dirk de Korte.
6: Blijkbaar zijn we met z'n allen na corona trager in reserveren of nemen we veel meer last-minute beslissingen. Heeft ook te maken met een ander gedrag van reserveren bij een jonger publiek. Jongere mensen beslissen later over de besteding van hun vrije tijd. Behalve als het dan echt over die hele grote festivals gaat, de Pukkelpop, de Werchters, want daar zie je dan wel dat dat redelijk snel uitverkoopt.
0: Ja, en misschien zit het hete weer er ook voor iets tussen. Het blijft heel warm bij temperaturen vandaag tot 37 graden, aan zee tot 32 graden. En donderdag blijft het ook zo warm. Vrijdag doen we daar nog een paar graden bij, dan halen we lokaal tot 39 graden. In de namiddag is er dan wel kans op een onweer. Dit nieuws begon in de rechtbank. De stad Gent is schuldig aan de dood van een vrouw van 63 en een kleuter tijdens een zware storm. De stad had bomen beter moeten controleren en verzorgen. Gent moet een schadevergoeding van €270.000 betalen. Meer daarover ook in de app van VRT Nieuws.
7: Radio BNE. Radio BNE. U vraagt, wij draaien.
8: Een hele goede middag. Ik ben Diesel Hermans van het Woonzorgcentrum uit Bree. Met meer dan 120 personeelsleden en 50 vrijwilligers zorgen we voor 104 bewoners, 30 serviceflatbewoners en gemiddeld 16 gebruikers in onze dagopvang. In WZC Gerkenberg kent iedereen iedereen. Je wordt er met de voornaam aangesproken en iedereen is er welkom. In oktober 26 vieren we ons feest. Ons woonzorgcentrum bestaat al namelijk 20 jaar. Verwacht u aan een grootse aanpak. Samen met de bewoners, personeelsleden en vrijwilligers van het woonzorgcentrum Gerkenberg kozen we deze middag de muziek van Radio Bene. U vraagt, wij draaien. Geniet ervan.
7: Radio Bene. De tijd van je leven. U vraagt, wij draaien.

0: Nu krijgt u bij Midas 1 jaar pechverhelping in België en in het buitenland bij aankoop van een merkonderhoud. Info en voorwaarden op midas.be.
1: Midas, je kan altijd vooruit. Nu bij Aldi 37% korting op sappige nectarines. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar €2,50. Aldi, altijd slim.
2: Nu VIP-solde bij E5 met kortingen tot 50%. Koop je 2 stuks of meer, dan krijg je daarbovenop nog eens 10% extra korting. Ook op e5.be. E5, jouw verhaal in stijl. Alle boutiques zijn nu zondag open.

0: I really don't.
1: Jij toch niet? Wat? Ik dacht dat ik u kende, gast. Allee, ik ken de naam van uw eerste crush, het aantal haren op uw dikke teen. En nu dit? Uw pizzadoos gewoon achterlaten in het park? Zo zei jij toch niet?

0: U vraagt, wij draaien.
1: Goedemiddag, ik ben Liesel Hermans van het woonzorgcentrum Gerkenberg uit Bree. Tot 1 uur hoor je onze favoriete liedjes in Radio BNE. U vraagt, wij draaien.
0: Radio BNE. De tijd.

0: Gast, wat doet jij nu? Uw zak chips gewoon laten wegvliegen. Jij toch niet?
1: En jij? Jij laat toch geen afval achter? Iedereen mooimaker. Met de steun van Vlaanderen.
2: Bij Engie weten we dat er veel komt kijken bij een verhuis. Er zijn altijd zij die last minute annuleren.
3: Bon, de Nico komt niet.
2: Zij die het vergeten.
3: Els, waar zei jij?
2: En zij die vergeten te annuleren.
3: Zeg, iemand een tong gehoord?
2: Bij Engie mag je gerust zijn. Wij regelen zelf de verhuis van je energiecontract.
3: Ah, zalig.
2: Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
1: Na 140 jaar innoveren gaat Mercedes-Benz 140 uur trakteren. Zo geniet u van aantrekkelijke voordelen en 3 jaar onderhoud op een selectie modellen. Actie geldig tot en met 27 juni. Info en voorwaarden bij uw erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.

0: Wij draaien.
1: Namens alle bewoners, personeelsleden en vrijwilligers van het woonzorgcentrum Gerkenberg dank ik jou om te luisteren naar onze favoriete liedjes in Radio Bene. U vraagt, wij draaien. Mooie dag nog. Kies een uur.

0: Radio Bene.
1: De tijd.
0: De tijd.
1: Van je leven.
0: Radio Bene.
2: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Krijg nu tot €300 korting per persoon op sunweb.be.
3: Autopech op een Spaanse camping. Uw dag kan beter starten.
4: Dat was niet nu.
3: Maar wij zijn er voor u. Ook als u die dames van het tintje naast u...
5: Excusa, señoras.
3: ...net een lift naar het strand had beloofd.
5: Batteria plata. Completa.
3: Etias. Ontdek onze Assistance Car en Family Verzekering. Raadpleeg alvorens te onderschrijven de infofiche van de bijstandsverzekering op etias.be.
6: Bij Defensie doen we alles. Alles. Zodat jou niets overkomt. Wij grijpen in aan de andere kant van de wereld, zodat jij je hier veilig voelt. We verleggen onze grenzen, zodat jij hier op je gemak kan zijn. We blijven alert, altijd standby, 24 uur op 24. Zodat jij volop van je leven kan genieten. Vandaag en morgen. Defensie. Uw toekomst, onze missie.
7: Supporters opgelet. Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Scoor tot dinsdag onze avocado's, 1 kopen, 1 gratis. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Ja! Carrefour.
0: Radio Bene.
8: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale televisie.

0: Goedemiddag, VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. In Frankrijk is voor het eerst iemand besmet met het ebola-virus en kinderfestivals bij ons nemen extra maatregelen door de hitte. In Frankrijk is iemand besmet met het ebola-virus, dat zegt het Franse ministerie van Volksgezondheid. Het gaat om een dokter die net terug is uit Congo, waar al langer een grote uitbraak is van dat virus. Ebola geeft griepachtige symptomen zoals koorts, spierpijn en keelpijn. En bij ergere klachten moet je ook braken en krijg je diarree. Stijn Verkruijsen, een eerste besmetting in Europa. Wat zegt Frankrijk daarover?
1: Volgens de Franse gezondheidsdienst is de dokter opgenomen in een gespecialiseerd ziekenhuis en is zijn toestand stabiel. Hij is ook onmiddellijk geïsoleerd na aankomst en er wordt nu gezocht naar de mensen met wie hij nog contact had daarvoor. En die mensen zullen 21 dagen in quarantaine moeten. Sowieso is de kans op een echte uitbraak in Frankrijk, in Europa, zeer klein. Net omdat onze Europese gezondheidssystemen zo goed zijn. In Congo is het aantal besmettingen intussen wel snel aan het uitbreiden. Tot meer dan 1000 nu en bijna 300 doden. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie verspreidde een ebola-epidemie nog nooit zo snel als nu in de eerste maand.
0: De stad Gent is teleurgesteld dat ze schuldig is bevonden aan de dood van twee mensen tijdens een zware storm eind 2023. Een Duitse toeriste van 64 en een Oekraïense jongen van 5 belanden onder een omgevallen boom en afgewaaide takken en overleefden dat niet. Twee andere mensen raakten gewond. Volgens de rechtbank waren de bomen al jaren in een slechte staat en controleerde de stad te weinig. Louis de Grote, de advocaat van de stad Gent, bekijkt of hij in beroep gaat.
2: Dat is een enorme verrassing voor ons, of toch zeker voor mij in die zin dat we altijd van nodig zijn geweest dat dit geen strafzaak betrof en dat dat bomenbeleid wel degelijk conform de norm was. In die zin gaat van dit vonnis natuurlijk ook wel mogelijk een zekere precedentswaarde uit. Dat het goed mogelijk is dat er andere steden en gemeenten deze zaak mee volgen en nagaan wat dat de rechter nu verwacht onder een degelijk bomenbeleid.
0: De brandweer gaat mogelijk vanaf zaterdag staken. De vakbonden willen zo protesteren tegen de hervormingsplannen van minister van Binnenlandse Zaken Quintin. Een van de grootste bezorgdheden is dat er een nieuwe soort brandweervrijwilliger komt. Een hulpverlener die vaak lichtere interventies kan uitvoeren zonder dat hij de volledige brandweeropleiding heeft doorlopen. Die mensen krijgen ook een lagere vergoeding dan de huidige vrijwilligers, zegt Steven Gillissen van de Christelijke Vakbond.
3: Dit is voor ons onaanvaardbaar, omdat dat vrijwillige brandweerlieden, dat die hebben eigenlijk twee motieven. En dat is zoveel mogelijk interventies doen en daar financieel nog een kleine compensatie voor ontvangen. Nu neemt men net die twee zaken weg van die volledige brandweerman, waardoor dat wij vrezen dat ook die mensen na verloop van tijd zullen afhaken. En waardoor dat men eigenlijk geen vrijwillige brandweer meer zal hebben in België.
0: In het provinciaal domein Puijenbroek in Wachtebeke in Oost-Vlaanderen is de aftrap gegeven van het Ketnet Zomerfestival. Meer dan 5000 mensen worden daar deze namiddag verwacht, vooral gezinnen met jonge kinderen. En met de hitte zijn er extra maatregelen genomen, zegt Xelia Kenis van de organisatie.
4: We hebben eigenlijk nog allerlei laatste maatregelen genomen, zoals extra paraplu's, extra schaduw, nevelkanonnen, gratis drinkwater, zonnecrème ter beschikking. Dus er is heel veel extra gebeurd om iedereen veilig te houden. En zeker omdat het met kinderen is. Er is ook een extra grote EHBO-afdeling. Moest dat nodig zijn, dat daar toch zekere bemanning genoeg is.
0: Ook Pennenzakkenrok in Mol neemt voor morgen extra maatregelen door de hitte. Ook zij kiezen voor extra hulpverleners, zegt Dorien Hofkes van Pennenzakkenrok.
5: Alle hulpdiensten zijn hier altijd aanwezig, maar we hebben nog extra medewerkers gevraagd. Het Rode Kruis patrouilleert ook maand aan om genoeg te drinken, goed in te smeren, af en toe de schaduw op te zoeken. Als ook onze presentator gaat het afroepen, op de ledschermen komt het. We gaan er met allemaal voor zorgen dat het hier heel veilig gaat verlopen.
0: Pennenzakkenrok is voor het eerst gespreid over 2 dagen, morgen en vrijdag. Zo is het minder druk en kunnen er meer kinderen komen. En in Antwerpen raakt het festival Life is Life op linkeroever, maar niet uitverkocht. Nochtans treden daar dit weekend de maandag enkele wereldsterren op, zoals Robbie Williams en Nick Cave. Er zijn nog veel tickets te koop, ook op de tweedehandsmarkt. Volgens festivalkenner Stijn van de Voorde heeft dat een verklaring?
6: Een nadeel is voor hen dat ze heel hard afhangen van headliners. En de headliners nu in dit geval zijn allemaal namen die groot zijn en die ook absolute headliners zijn, maar die niet uniek zijn. Waarbij je zeker ook zal weten, die konden ook op Graspop staan of die konden ook op Werchter staan of die kunnen ook in sommige gevallen ook op Pukkelpop staan. En als het nu niet is, dan is het volgend jaar wel. En als je dan keuzes gaat moeten maken, dan ga je vooral voor iets kiezen waarbij je toch het gevoel hebt dat je naar iets uniek gaat.
0: En misschien zit het warme weer er ook wel voor iets tussen. Het blijft heel warm bij temperaturen vandaag tot 37 graden. Aan zee tot 32 graden. Ook donderdag nog warm. Vrijdag doen we daar nog een paar graden bij. Dan halen we lokaal tot 39 graden. In de namiddag is er wel kans op een onweer. Dit nieuws begon in Frankrijk. Daar is een eerste besmetting met ebola vastgesteld. Het gaat om een dokter die uit Congo terugkeerde. Daar woedt het virus volop. De man is meteen geïsoleerd. De kans op een verdere verspreiding is dan ook zeer klein. Meer daarover ook in de app van 14 Nieuws.
7: Goedemiddag. Op de E403 van Kortrijk naar Brugge is het ruim 20 minuten file rijden tussen Sint-Eloyswinkel en het parkeerterrein in Oekene. Eén rijstrook is daar versperd door een ongeval. Op de Antwerpse ring 40 minuten vertraging richting Gent tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. En een half uur richting Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en Deurne.
8: Radio Bene. Radio Bene, topcollectie.
9: Lars de Grote.

Geduld is een schone deugd, zeggen ze maar. Te lang moeten wachten, dat is toch wat anders. Fisher Z and So Long. Op de volgende Evergreen hoef je in elk geval niet lang meer te wachten. Zo gaat dat hier bij Radio BNE. En daar heb je hem al. Het is er eentje van eind jaren 60 en een van de meest bekende van John Denver. Zeer goedemiddag.

0: France Gall, Ella Ella. Op die manier is Maureen van de Kerkhoven ook weer op haar wenken bediend. Want Maureen is een grote fan van Franse muziek. En dan vooral van de hits uit de jaren 70 en 80. Dat liet ze net weten via ons Radio BNE-kanaal op VRT Max. Zo kan je reageren, dus laat gerust ook van je horen. Ondertussen een zangeres van bij ons, Della Boziers, over een naam om nooit te vergeten. De naam van Jefke.
1: Ze hebben me mijn zachte G al vaak verweten sinds ik hier in het noorden ben beland. Ik heb hier heel wat builen slechte friet gevreten. Ze hebben me gezegd, je moet het maar vergeten. Die passie voor het blonde Vlaamse land.

0: Voedselvergiftiging in Peru? Vakantiepret wordt vakantiepech.
1: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
2: Hey, zin in een nieuwe keuken?
3: Nu een kookplaat met ingebouwde damkap en montage cadeau.

The Roubettes, dat waren glamrockers in de 70s met heimwee naar de muziek uit de 50s. Come on baby. We gaan ons amuseren met de Jukebox Jive, net als in 1955. Goed hoor, we gaan ons ondertussen nog eens bezighouden met de hitlijsten van exact 30 jaar geleden. Dat was een gouden periode voor Marco Borsato.

0: een boodschap voor professionals die geen tijd te verliezen hebben. Time is money. Met de megastock deals is de Ford Transit Custom nu onmiddellijk leverbaar uit voorraad met tot wel 11.000 euro korting. Maak snel een afspraak bij uw Ford-verdeler. Info en voorwaarden op Ford.be. Ford.
1: VRT Radio BNE Live.

0: Marianne Rosenberg, ik ben Vidu. Hoe zit het op de weg? Wel, op de E403 van Kortrijk naar Brugge is het ruim 20 minuten file rijden tussen Moorselen en het parkeerterrein in Oekene. Maar de weg is daar nu wel vrijgemaakt. Op de Antwerpse ring 3 kwartier vertraging richting Gent tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. En 25 minuten richting Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en Deurne. Op de buitenring rond Brussel 25 minuten filegolven tussen Sint-Stevens-Woluwe en Jette. En ook op de binnenring tussen Deelbeek en Zaventem 25 minuten. De linkerrijstrook is daar dicht door een defect voertuig.
1: Radio Bene.
2: Radio Bene topcollectie.
1: Lars de Grote.

Pasadena's, I'm doing fine now. Dat horen we graag. En hier ondertussen ook geen klachten, integendeel. Ik heb nu een heerlijke Vlaamse evergreen van heel lang geleden klaar liggen. Van exact 70 jaar geleden, uit 1956 dus.

Jan uit de polder zei: Antje, ach meid, ik mag je zo graag. Hoe moet dat nou, liefste Antje?

0: Huh? Allee bro, uw pizzadoos hier zomaar achterlaten. Jij toch niet?
1: En jij? Jij laat toch geen afval achter? Iedereen mooimaker, met de steun van Vlaanderen.
2: Na 140 jaar innoveren, gaat Mercedes-Benz 140 uur tracteren. Zo geniet u van aantrekkelijke voordelen en 3 jaar onderhoud op een selectie modellen. Actie geldig tot en met 27 juni. Info en voorwaarden bij uw erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
3: Proximus presenteert. Beleef de wereld anders.
4: Hallo, met de politie? Het is om te melden dat er hier al 3 dagen een grijze camionet voor het museum staat.
5: Dat is toch verdacht? Oh, ze komen juist allemaal buiten.
4: Allemaal in overal. Daar staat een logo op. Het schilderken. Ah, oei. Pardon, excuseer. Nee, niet goed gezien.
3: Schilderwerken of een schilderij stelen? Beleef de wereld anders. Met Berlin seizoen 2. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand. 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
6: Hoe maken we bij Lapera alle oren blij? Door onze audiologen gratis je gehoor te laten testen tijdens onze hoortestdagen. Maak snel een afspraak. La Perre, een zomer vol liefde. Dat kan tellen.
7: Wilt jij met mij de meloen delen?
8: Ola, en dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 50% korting op Cantaloupe meloenen. Dat is maar €1,49 per kilo. Lidl, dat kan tellen. Dat kan zeker tellen. Want Lidl is door jullie verkozen tot vers kampioen 2026.

Belle Perez, met jou, Contigo. Ik ben blij dat ik samen met jou van al die evergreens kan genieten. En dus ook met Johan Verlinde. Die geniet van op afstand. Johan zit in Glasgow, waar het een pak minder heet is dan bij ons. En hij wuift even vanuit zijn bed and breakfast. Het is altijd fijn om een teken van leven te krijgen, van waar dan ook. Via ons Radio BNE-kanaal op VRT Max.

Vlindertjes in de buik en veel geloof in de toekomst. Herman's Hermits, I'm into something good. Het Eurovisie Songfestival van 1989 hebben de volgende twee niet gewonnen. Maar so what? Het is wel een echte evergreen geworden. Uit de tijd toen er nog mooie liedjes werden gezongen op dat festival. Ingeborg en Stef Bos.

0: Een van die prinsessen van de disco, Thelma Houston, Don't Leave Me This Way. Daar is absoluut geen sprake van. Ik heb nog zoveel evergreens voor je. Voor zo dadelijk, na 2 uur.
1: Nu krijgt u bij Midas 1 jaar pechverhelping in België en in het buitenland bij aankoop van een merkonderhoud. Info en voorwaarden op midas.be.
2: Midas, je kan altijd vooruit.
3: Ah, New York, zalig. Oh, schatke, waar is ons hotel juist?
4: Oh, ik zal het eens opzoeken.
3: Nee, niet doen. Nee, een seconde data, dat kost hier €20, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op uw gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
4: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
3: Nou, oh, top hè, die Kate.
5: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kate it, KVC. Beweegt met je mee.
6: Wat je niet ziet, is er vaak toch. Mantelzorg bijvoorbeeld. 1 op de 3 Vlamingen zorgt elke dag voor een naaste. Vaak onzichtbaar en soms best zwaar. Je kan die zorg niet wegnemen, maar wel verlichten. Met een goed gesprek of door een taak over te nemen. Geef hen ademruimte, want...
7: Dat had ik even nodig.
6: Ontdek hoe jij kan helpen op mantelzorgers.be. Bedankt, mantelzorgers.
8: Klaar om er tussenuit te knijpen? Inslaan voor we op vakantie gaan. Dat is extra voordelig bij Kruidvat. Nu, knijpverzorging, tweede voor maar €1.
9: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Voilà, dat was de Brabantson. Een tijd voor de match nu. En goal! 1-0 voor de Belgen, dat was snel.
11: De snelste zijn, wat een verschil. Ook online, dankzij fiber van Proximus. Info op proximus.be.
12: Proximus. Think possible.
13: Radio BNE.
14: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je

0: Goedemiddag, VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. Mocht je er nog aan twijfelen, het is vandaag de warmste 24 juni sinds het begin van de metingen. Het vorige record uit 1976 is al verbroken, vertelt weervrouw Sabine Hagedoren.
1: We zitten nu al ruim boven 33 graden in Ukkel. Dus het vorige dagrecord, het warmterecord van 1976, dat was 32,8 graden, is al scherper gesteld. En het wordt nog heter. In de loop van de namiddag halen we nog maximaal tot 35 of 36 graden in de steden. Misschien lokaal wel een 37 graden. En ook de komende dagen blijft het nog bloedheet en zullen er waarschijnlijk wel dagrecords sneuvelen.
0: In het provinciaal domein Puijenbroek in Wachtebeke in Oost-Vlaanderen is Ketnet Zomerfestival aan de gang. Daar worden deze namiddag 5000 mensen verwacht, veel jonge kinderen ook. En de meeste die zijn goed voorbereid op de hitte.
2: We hebben spuitbussen mee, waaiers mee, voldoende drinken mee, een beetje eten zoals je kan zien. En heel veel fruit, dus we zijn er klaar voor.
3: Heel veel drinken en heel veel ijsblokken meenemen.
4: Een hele rugzak vol ijsblokken.
5: We hebben ons bikini meegenomen.
6: Ja, om te kunnen zwemmen en ons te laten afkoelen.
7: Er is nu ook veel voorzien voor schaduw en waterstandjes. En dit is gewoon superleuk en dit kan je gewoon niet afzeggen.
0: Ook Pennenzakken Rock in Mol neemt extra maatregelen voor morgen en vrijdag, zegt Doreen Hofkes van de organisatie.
8: Alle hulpdiensten zijn hier altijd aanwezig, maar we hebben nog extra medewerkers gevraagd. Het Rode Kruis patrouilleert ook maand aan om genoeg te drinken, goed in te smeren, af en toe de schaduw op te zoeken. Als ook onze presentator gaat het afroepen, op de ledschermen komt het. We gaan er mij allemaal voor zorgen dat het hier heel veilig gaat verlopen.
0: En de brandweer gaat mogelijk vanaf zaterdag staken. De vakbonden willen zo protesteren tegen de hervormingsplannen van minister van Binnenlandse Zaken Quintin. Een van de grootste bezorgdheden is dat er een nieuw soort brandweervrijwilliger komt. Een hulpverlener die vaak lichtere interventies kan uitvoeren zonder dat die de volledige brandweeropleiding heeft doorlopen. Die mensen krijgen ook een lagere vergoeding dan de huidige vrijwilligers, zegt Steven Gillissen van de Christelijke Vakbond.
9: Vrijwillige brandweerlieden, dat die hebben eigenlijk twee motieven. En dat is zoveel mogelijk interventies doen en daar financieel nog een kleine compensatie voor ontvangen. Nu neemt men net die twee zaken weg van die volledige brandweerman, waardoor dat wij vrezen dat ook die mensen na verloop van tijd zullen afhaken.
0: Blijft heet bij temperaturen tot 37 graden. Ook donderdag ziet er nog zo uit. Vrijdag halen we 39 graden. In de namiddag is er dan wel kans op een onweer. Meer op vrtnieuws.be.
10: Naar Antwerpen, 20 minuten erbij op de E17 vanaf het parkeerterrein in Kruibeke. En ook op de E313 vanaf Massenhoven. Op de E19 is in de Kruibekstunnel de linkerrijstrook dicht door een defect voertuig. Op de Antwerpse ring 20 minuten extra richting Gent tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. 35 minuten richting Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en Borgerhout. Op de buitenring rond Brussel 25 minuten filegolven tussen Sint-Stevens-Woluwe en Wemmel. En ook op de binnenring tussen Groot-Bijgaarde en Zaventem.
11: Radio Bene.
12: Radio Bene, topcollectie.
11: Lars de Grote.
13: De

Shy Coltrane, wat een stem. Ze zegt, als ik dood ben, dan wil ik niet eindigen in een graf, maar ik wil de hemel ingetild worden. In een strijdwagen, getrokken door vurige paarden. Zoals die ene profeet. Go like Elijah. Het is nog niet gebeurd hoor. Shy Coltrane is nu 76 jaar oud en nog altijd springlevend. You're a

neefs Margrietje. Ik ben even gaan kijken naar onze verjaardagkalender. En vandaag is het feest bij een van de jongens van de groep Tears for Fears. Zijn naam is Kurt Smith. En heeft de groep destijds opgericht samen met zijn jeugdvriend Roland Orzabal. Kurt is onder andere de leadzanger van de grote hits als Mad World en Pale Shelter, Everybody Wants to Rule the World, Advice for the Young at Heart. En dit nummer, Change. Vanaf nu is hij 65 jaar jong. A happy birthday!

0: Fears for Fears and Change. Vandaag voor de verandering op de 65ste verjaardag van zanger Kurt Smith. Hij werd geboren op 24 juni 1961.
1: Annulering door herexamens, vakantiepret wordt vakantiepech.
2: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
3: Hey, zin in een nieuwe keuken?
4: Nu een kookplaat met ingebouwde damkap en montage cadeau.
5: Grando, Grando, Grando. Carglass herstelt, Carglass vervangt.
6: Sterretje of barst in je autoruit? Boek nu je afspraak bij Carglass en krijg een gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging. Wacht niet, ga naar carglass.be en maak je afspraak.
7: Info en voorwaarden op carglass.be.
8: Lotto is op zoek naar stembanden. Stembanden om onze rode duivels mee naar de winst te schreeuwen.
9: We love you, Belgium!
8: En die ook schreeuwen als ze horen dat er 1 miljoen euro extra in de jackpot zit.
9: Jackpot, we love you!
8: Miljonairs gezocht. Nu woensdag is er een jackpot van 6.500.000 euro. Lotto. Omdat het kan.

Dit heeft niks te maken met het weer, maar wel met het feit dat veel mensen op die plek op zoek gaan naar roem en geluk, maar dat nooit vinden. En dan krijg je heel veel en zware regen, bij manier van spreken. It Never Rains in Southern California. Fantastische song van Albert Hammond. Die heeft het succes wel gevonden. En heel veel. Gisteren heb ik een bijna vergeten evergreen laten horen in de versie van Peter Lowe, Lingering On. En toen kreeg ik een reactie van Vivian Komans. Vivian zei, Tom Jones heeft daar ook een heel mooie versie van opgenomen. Wil je die ooit eens spelen? En natuurlijk wil ik dat. En wel vandaag.

0: Nu bij Aldi 37% korting op sappige nectarines. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar 2,50 euro. Aldi, altijd slim.
1: VRT Radio BNE Live.

0: Pet Shop Boys en Dusty Springfield. What have I done to deserve this? Dat hoor je wel eens in de file. Er staat bijna 160 kilometer op de E314 van Lummen naar Genk. Is door een ongeval de afrit Houthalen-Helchteren deels versperd. Naar Antwerpen 20 minuten erbij op de E17 van Voor Kruijbeke. En ook op de E313 vanaf Massenhoven. Op de E19 is in de Kruijbekstunnel de linkerrijstrook dicht door een defect voertuig. Op de Antwerpse ring 25 minuten extra richting Gent tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Drie kwartier richting Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en Borgerhout. Op de buitenring rond Brussel 40 minuten vertraging tussen Sint-Stevens-Woluwe en Vilvoorde. Dat komt door een ongeval op de rechte rijstrook. En 20 minuten filegolven op de binnenring tussen Groot-Bijgaarde en Zaventem.
1: Radio Bene.
2: Radio Bene topcollectie.
1: Lars de Grote.

Wilson Pickett, exact 60 jaar geleden over de populaire dansjes van toen. A Land of a Thousand Dances. Oké, ik heb er geen 1000 geteld, wel een pak minder. Met onder andere The Twist, The Mashed Potato en The Pony. Kom aan. We gaan nog eens terugkeren naar de gouden jaren van de groep Won Ton Ton. Weet je nog, de groep van zangeres Bea van der Maat. Die gouden jaren liggen ook alweer 4 decennia achter ons. I Lie and I Cheat.

0: inslaan voor we op vakantie gaan. Bij Kruidvat verdient jouw glimlach de beste zorg aan de beste prijs. Nu, veel gum mondverzorging, 2 plus 2, gratis.
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op verse Noorse zalmfilet. Dat is 400 gram voor de knaldiprijs van maar €5,35. Aldi, altijd slim.
3: Serieus? Jij toch niet? Allee, wij twee, we hebben alles samen overleefd. Ponykamp, examens, onze toxische exen, maar dit? Je flesje zomaar uit je hand laten vallen? Allee, zo zijt jij toch niet?
4: En jij? Jij laat toch geen afval achter? Iedereen mooi maken. Met de steun van Vlaanderen.

Volgens het muziekblad Rolling Stone is dit een van de beste songs die uit niet meer dan 3 akkoorden bestaan. Maar dat ga ik zeker niet gaan tegenspreken. Neil Diamond, toen een jongeman van 25 die pas begonnen was als solo-artiest. Net 60 jaar geleden met Cherry Cherry.

0: Vicky Leandros. Ze wilde weg van een saai plattelandsleven om spanning in de stad te vinden. Op zoek naar muziek, dans en glamour. Theo, wir fahren nach Lutz. Allemaal goed hoor. Wij gaan ondertussen luisteren naar een van de 8 kinderen van Julio Iglesias. Tenminste toch een van de 8 die we kennen. Zijn naam is Enrique.
1: Would you dance?

0: Victor Laszlo in 1987. Dat was het jaar waarin ze ook het Eurovisie Songfestival presenteerde op adembenemende wijze. Breathless, weet je nog? Radio
1: BNN. Topcollectie.
2: Spanje, nooit gedacht. Toch gedaan, met Sunweb. Krijg nu tot €300 korting per persoon op sunweb.be. Exotisch eten op reis, dat kan slecht vallen. Maar wij zijn er voor u. Ook als je op reis meer op toilet zit dan op het strand.
3: Op het strand? Oh, nee, dat gaat niet. Oh.
2: ETIAS. Ontdek onze Assistance Family Verzekering op jaarbasis. Raadpleeg alvorens te onderschrijven de infofiche van de bijstandsverzekering op etias.be.
4: Keno, lekker op vakantie. Kessie, want alleen deze week reisbagage van onder andere Eastpak tot 35% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
5: Een boodschap voor professionals die geen tijd te verliezen hebben. Time is money. Met de megastockdeals is de Ford Transit Custom nu onmiddellijk leverbaar uit voorraad met tot wel €11.000 korting. Maak snel een afspraak bij uw Ford-verdeler. Info en voorwaarden op Ford.be. Ford.
2: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Voorwaarden op pearl.be.
6: Voordelig en beschermt de zon in. Nu, heel veel merken zonbescherming, 1+1, gratis. Mooi weer van...
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Radio BNE.
9: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale televisie.

0: Goedemiddag, VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. Luna Hendricks stopt met kunstschaatsen op het hoogste niveau. Dat heeft ze zelf aangekondigd.
1: Ik heb besloten nu om een punt te zetten achter mijn topsportcarrière. Ik weet gewoon dat het lichaam een struikelblok is. Mijn niveau is niet meer goed genoeg voor alle nieuwe opkomende talenten.
0: Hendricks is 26 en werd 2 jaar geleden de eerste Belgische ooit die goud kon winnen op een Europees kampioenschap kunstschaatsen. Maar 2 jaar later wil het lichaam dus niet meer echt mee en de mentale druk om te presteren is ook erg zwaar. Nu, ze gaat wel nog schaatsen.
1: Het is niet omdat ik een punt zet achter de topsportcarrière dat ik geen stap op het ijs meer ga zetten. Integendeel, in de toekomst heb ik ook nog een paar verzoeken voor shows te doen. Dus dat maakt me ook gewoon heel blij dat ik toch nog een beetje in de sport kan blijven. En dat ik niet in één keer boe of pa zeg van ik sluit het af en ik zie het ijs nooit meer.
0: In totaal behaalde Luna Hendricks 4 Europese en 2 WK-medailles en ook een Olympisch diploma. Ze nam in totaal 3 keer deel aan de Olympische Winterspelen. Het is vandaag de warmste 24 juni sinds het begin van de metingen. In Ukkel is het al meer dan 33 graden en daarmee is het vorige record uit 1976 verbroken. En er zullen nog records sneuvelen, zegt David Degenau van het KMI.
2: Ook morgen en overmorgen zullen we dagrecords verbreken. Morgen is het te breken dagrecord 33,6. Vrijdag staat het op 33,5, dus ook beiden uit 1976, vermits we naar temperaturen gaan van 36, 37 of misschien zelfs 38 graden.
0: En ook in andere Europese landen is het heet. Zeker 94 miljoen Europeanen ervaren temperaturen van meer dan 35 graden op dit moment. Vooral in Frankrijk en Spanje dan. En ook in het Verenigd Koninkrijk zijn verschillende regio's onder rood alarm geplaatst voor extreme hitte. En het gratis stadsfestival Genk on Stage in Limburg schrapt alle optredens die op zaterdag voor 6:45 s'avonds gepland stonden. En dat door de voorspelde hitte. Er wordt bekeken of artiesten op een ander moment nog kunnen optreden. Op vrijdag en zondag verandert er voorlopig niets. De stad Genk verwacht meer dan 30.000 bezoekers voor het festival. Onder andere André Hazes, de jeugd van Tegenwoordiger en Triggerfinger treden daar op. Het blijft dus heet tot 37 graden vandaag en ook morgen. Vrijdag halen we 39 graden. In de namiddag is er dan wel kans op een onweer. Meer op vrtnieuws.be.
3: Op de Antwerpse ring zie ik 25 minuten extra richting Gent tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. En richting Nederland tussen Sint-Annalinkroeven en Antwerpen-Zuid. Er zijn 2 rijstroken versperd door een ongeval. Op de buitenringen rond Brussel bijna 1 uur vertraging tussen Wezenbeek en Vilvoorde. Dat komt door een ongeval op de rechte rijstrook. En ruim een half uur kijkfile op de binnenring vanaf Groot-Bijgaarde.
4: Radio Bene. Radio Bene, topcollectie.
5: Lars de Grote.

Hittegolf of niet, los van die sloten water die ik elke dag binnenkap, heb ik af en toe ook eens een lekker kopje koffie nodig. Net als de gasten van VOF de Kunst. Eén kopje koffie, laat maar komen. En dat geldt ook voor deze rock'n'roll classic van bijna 70 jaar.

Ik heb hier net een foto ontvangen van Jos. Hij heeft vorige week een DAB Plus radio gewonnen met onze gouden Idole 500. En nu staat dat prachtige ding al te spelen op zijn terras, in de schaduw, naast een gigantische karaf gevuld met water. Goed bezig, Jos. Nick Kamen, Loving You Is Sweeter Than Ever. Die haalden we uit de hitlijsten van de jaren 80. En dit hier is er een uit de archieven van de jaren 60. En ook van bij ons, Miek en Roel. Jij en ik.

0: Mud en The Cat Crept In. De cat waarvan sprake, dat was duidelijk een stoeipoes. We zaten bij de Glamrockers van begin jaren 70.
1: Nu krijgt u bij Midas 1 jaar pechverhelping in België en in het buitenland bij aankoop van een merkonderhoud. Info en voorwaarden op midas.be.
2: Midas, je kan altijd vooruit.
3: Vul je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 18 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
4: Klaar om er tussenuit te knijpen? Inslaan voor we op vakantie gaan. Dat is extra voordelig bij Kruidvat. Nu, knijpverzorging, tweede voor maar 1 euro.
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Nu bij Aldi 37% korting op sappige nectarines. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar 2,50 euro. Aldi, altijd slim.
3: Vul je voorraad zonnebescherming makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Nivea en Garnier, nu tot wel 55% korting. Scoor

nummer werd in 1977 geschreven door Ray Dorset. Dat is de zanger van Mungo Jerry. In the Summertime, weet je wel. En het was de bedoeling dat Elvis Presley het ging zingen, echt waar. Maar ja, die bleek dan plotseling dood te zijn. En zo kwam het bij een jonge Schotse zangeres terecht. Kelly Marie, Feels Like I'm In Love. En hier is de liefde voorbij. Dat noemen ze dan een break-up song. Bitterzoet in dit geval. Bij Carole King.

0: Nu bij Aldi 37% korting op sappige nectarines. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar 2,50 euro. Aldi, altijd slim.
1: VRT Radio BNE Live.

0: That's it, man.
1: Ja, dat zal wel. Die zangeres die zo haar best bleef doen, die sopraan, dat was Cissy Houston. De mama van Whitney. Elvis, Are You Lonesome Tonight? 163 kilometer file nu op de Antwerpse ring richting Nederland. 40 minuten extra tussen Sint-Anna-Linkeroever en Borgerhout. Richting Gent 30 minuten tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. En op de R2 richting Stabroek een kwartier tussen Beveren en Lillo. Naar Antwerpen een kwartier op de E34 vanaf Waaslandhaven-Oost. Op de E17 vanaf Kruibeke. Op de E313 vanaf Ranst. En op de E19 van voor Kleine Bareel. Op de N16 naar Willebroek 25 minuten file rijden aan de werken in Temse. Op de buitenring rond Brussel drie kwartier vertraging tussen Wezenbeek en Vilvoorde. Dat komt door een ongeval op de rechte rijstrook. Op de binnenring drie kwartier tussen Groot-Bijgaarde en Tervuren. En door een ongeval is de E19 van Frankrijk naar Brussel versperd bij Bergen. Er is meer dan 1 uur file daar.
2: Radio Bene.
3: Radio Bene topcollectie.
2: Lars de Grote.

0: En zonder die piloot was er nooit sprake geweest van Eviva España. Strafredding, hello, hello. Samantha en helikopter US Navy 66.
1: Amai, zalige tacos hier in Mexico. En voor maar 500 pesos.
2: 500?
1: Schatje, dat is 25 euro.
2: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten. En dan voor wat pannenkoekjes met salsas?
1: Shh, Kate, voeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten.
2: Allee, jong. Gracias, Kate.
3: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kadit. KBC. Beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC. See.

Boney M, Kalimba de Luna. Misschien heb je ook wel eens zin om je eigen favoriete songs te horen bij Radio Bene. 1 uur lang. Wel, maak dan zeker een lijstje en bezorg het ons voor U Vraagt Wij Draaien. We spelen elke middag op verzoek tussen 12 en 1. Voor jou en voor je collega's. Voor jou en de vrienden, de buren enzovoort. Dat lijstje is welkom via ons Radio Bene kanaal. Op VRT Max.

Bruce Springsteen, The Boss, Brilliant Disguise. Ik heb de evergreens van Vaya con Dios al herkend. Die groep ga je veel horen in Radio Beni, goedgezind. Wegens artiest van de dag tussen 4 en 6. Geniet nog van deze woensdag. En heel graag tot morgen.

0: wat doet jij nu? Je zak chips gewoon laten wegvliegen. Jij toch niet?
1: En jij? Jij laat toch geen afval achter? Iedereen mooi maken. Met de steun van Vlaanderen.
2: Inslaan voor we op vakantie gaan. Bij Kruidvat verdient jouw glimlach de beste zorg aan de beste prijs. Nu, veel gum mondverzorging. 2 plus 2, gratis.
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
1: Na 140 jaar innoveren, gaat Mercedes-Benz 140 uur trakteren. Zo geniet u van aantrekkelijke voordelen en 3 jaar onderhoud op een selectie modellen. Actie geldig tot en met 27 juni. Info en voorwaarden bij uw erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
4: Lotto is op zoek naar stembanden. Stembanden om onze rode duivels mee naar de winst te schreeuwen.
5: We love you, Belgium!
4: En die ook schreeuwen als ze horen dat er 1 miljoen euro extra in de jackpot zit. Miljonairs gezocht. Nu woensdag is er een jackpot van 6.500.000 euro. Lotto. Omdat het kan.
6: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in 1 keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met extra korting tot wel 200 euro per boeking. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
7: Bank van Breda. Dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt, eender waar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit. Maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen 5 bankiers wil, maar 1 vertrouwenspersoon. Bank van Breda. De bank van ondernemers en vrije beroepen.
8: Supporters, opgelet. Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Scoor tot dinsdag onze avocado's, 1 kopen, 1 gratis. In jouw Carrefour, ook op zondag. Ja! Carrefour.
9: Bij Defensie doen we alles. Alles. Zodat jou niets overkomt. Wij grijpen in aan de andere kant van de wereld. Zodat jij je hier veilig voelt. We verleggen onze grenzen. Zodat jij hier op je gemak kan zijn. We blijven alert. Altijd standby, 24 uur op 24. Zodat jij volop van je leven kan genieten. Vandaag en morgen. Defensie. Uw toekomst, onze missie.
10: Radio Bene.
11: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale televisie.

0: Goedemiddag, VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. Door de aanhoudende hitte zijn veel mensen op zoek naar een mobiele airco of een ventilator voor wat koelte. In veel winkels zijn alle modellen compleet uitverkocht. Winkels zoals Mediamarkt, Krevel en Gamma geven aan dat hun leveranciers moeite hebben om de grote vraag bij te houden. En dat merken ze ook in de Brico van Oostakker.
1: Wij merken een enorme stijging in de vraag naar airconditioning momenteel, omdat alles en iedereen uitverkocht is. We hebben heel veel klanten die eigenlijk gewoon de winkel binnenkomen op zoek naar ventilator. En heel wat klanten die ook bellen naar ons met de vraag of er nog ventilatie beschikbaar is. Maar telkens moeten wij ze teleurstellen door de kleine voorraden die beschikbaar zijn bij onze leveranciers.
0: Het is vandaag de warmste 24 juni sinds het begin van de metingen. Het werd al 33 graden in Ukkel en daarmee is het record van 1976 verbroken. En de komende dagen gaan we waarschijnlijk nog wat van die records verbreken. Verschillende organisaties passen daarom hun concerten en activiteiten aan de voorspelde hitte aan. Tegen 2040 zullen er per jaar 400 extra dodelijke slachtoffers vallen in het verkeer, omdat nieuwe auto's langer en hoger worden. Dat blijkt uit een rapport van een Europese koepelorganisatie voor duurzaam vervoer, waar ook de Bond Beter Leefmilieu bij hoort. Elk jaar worden auto's gemiddeld een goede centimeter langer en een halve centimeter hoger. En vooral de hogere motorkap is gevaarlijk bij verkeersongevallen, zegt Klaas de Korte van Bond Beter Leefmilieu.
2: Dat creëert vooral problemen voor de actieve weggebruiker, dus voor fietsers of voetgangers, waarbij het vooral voor kinderen heel gevaarlijk is, omdat de motorkaphoogte komt eigenlijk ter hoogte van het hoofd of de borstkas van de kinderen. Dus de impact bij een ongeval is ook vele malen groter dan dat je met kleinere wagens zou hebben.
0: En Luna Hendricks stopt met kunstschaatsen. Onze landgenoot is 26 en was in 2024 de eerste Belgische ooit die Europees kampioene werd in het kunstschaatsen. Vandaag, 2 jaar later, wil het lichaam gewoon niet meer mee, zegt ze.
3: Mijn niveau, ik kan op mijn niveau blijven, maar mijn niveau is niet meer goed genoeg voor alles wat er aankomt, alle nieuwe opkomende talenten. En ja, ik wil gewoon met een voldaan gevoel afscheid kunnen nemen. En ik denk dat dat vandaag de moment was om die stap te zetten.
0: In totaal behaalde Luna Hendricks 4 Europese en 2 WK-medailles en een Olympisch diploma. Ze nam in totaal 3 keer deel aan de Olympische Winterspelen. Blijft nog lang warm vanavond met morgen opnieuw temperaturen tot 38 graden. Vrijdag wordt de warmste dag, dan halen we 39 graden. In de namiddag is er dan ook kans op een onweer. Zaterdag ook nog onweer en warm. Zondag eerst zonnig, daarna kans op regen of een onweer bij nog 30 graden. Meer op vrtnieuws.be.
4: Radio Bene.
5: Radio Bene, goed gezind.

0: Zin in een nieuwe keuken?
1: Nu een kookplaat met ingebouwde damkap en montage cadeau. Grando, Grando,
2: Grando. Gebroken been in Rome? Oeh. Vakantiepret wordt vakantiepech.
1: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
3: Nu bij Telenet, gigasnel internet vanaf €35 per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
4: Amai, dat is internetjes.
3: Info op telenet.be.
5: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
6: Sterretje of barst in je auto eruit? Nu gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging bij Carglass. Maak nu je afspraak op carglass.be en krijg een gratis bandenpomp.
7: Info in voorwaarden op carglass.be.
8: Hoe maken we bij La Perre alle oren blij?
9: Ik hoor weer elke boodschap.
10: Oma, ik moet pipi doen.
9: Ook de kleinste.
10: Allee, oma.
8: Heb je twijfels over je gehoor? Kom langs tijdens onze hoortestdagen en onze audiologen testen gratis je gehoor. La Perre, wij maken alle oren blij.
11: Jij toch niet? Wat? Ik dacht dat ik u kende, gast. Allee, ik ken de naam van uw eerste crush, het aantal haren op uw dikke teen. En nu dit? Uw pizzadoos gewoon achterlaten in het park? Zo zijn jij toch niet?
12: En jij? Jij laat toch geen afval achter? Iedereen mooimaker. Met de steun van Vlaanderen.

Attack!

0: voedselvergiftiging in Peru? Vakantiepret wordt vakantiepech.
1: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
2: VRT Radio BNE Live.

0: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Krijg nu tot €300 korting per persoon op sunweb.be.
1: Bij Engie weten we dat er veel manieren zijn om je energie aan te pakken. Bijvoorbeeld met een coach.
2: Adem uit, Lucy. Ja. En nog.
1: Gelukkig kan je bij Engie je energieverbruik opvolgen in de Smart App. En op elk moment je voorschot aanpassen.
2: Ja, blijf gaan.
1: Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
3: Proximus presenteert Beleef de wereld anders.
4: Excuse me. Die paardenkoets zal voor mij zijn. The Duke heeft u gestuurd, vermoed ik. Ik wist wel dat hij zou toegeven. U bent hier toch voor mij, hè?
5: Ai, nee. Ik ben hier voor de trouw van Lucas en Charlotte.
3: Droomhuwelijk of dromen over Bridgerton. Beleef de wereld anders met Bridgerton seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
6: Een fietsaccidentje is rap gebeurd.
7: Mijn koersfiets is helemaal aan de klok.
6: Maar wij zijn er voor u. Ook als u op de Koppenberg overkop bent gegaan.
7: Zelfs met een helm is gef***t.
6: Etias. Ontdek onze Bike & More-verzekering. Raadpleeg alvorens te onderschrijven de infofiche van de Omnium en Ongevallenverzekering op etias.be.
8: Nu bij Aldi 37% korting op sappige nectarines. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar €2,50. Aldi, altijd slim.
9: Bij Midas is alles duidelijk, zelfs als het ingewikkeld lijkt.
10: Ja, want als ik mijn auto start, dan doet hij biep, biep, biep, biep,
9: biep, biep, biep. Ja, sorry. Ja, tijd voor een onderhoud, hè.
10: Ah ja, oké, maar waar?
9: Wel, hier, bij Midas. En de merkgarantie blijft behouden.
10: Oef.
11: Midas, je kan altijd vooruit.

0: Allee bro, uw pizzadoos hier zomaar achterlaten. Jij toch niet?
1: En jij? Jij laat toch geen afval achter? Iedereen mooimaker. Met de steun van Vlaanderen.
2: Wat je niet ziet, is er vaak toch. Mandelzorg bijvoorbeeld. 1 op de 3 Vlamingen zorgt elke dag voor een naaste. Vaak onzichtbaar en soms best zwaar. Je kan die zorg niet wegnemen, maar wel verlichten. Met een goed gesprek of door een taak over te nemen. Geef hen ademruimte, want...
3: Dat had ik even nodig.
2: Ontdek hoe jij kan helpen op mantelzorgers.be. Bedankt, mantelzorgers.
4: Wallassen, we hebben alles om morgen te vertrekken.
5: Ja, we hebben geen oplader, geen tablet, geen koptelefoon.
6: Ik wacht op de solden, schat.
5: Ja.
7: Wachten doe je op de vakantie, niet op de solden. Bij Van den Borre geniet je elke dag van de laagste prijsgarantie. Want spot je het binnen de 30 dagen goedkoper, dan betalen we je het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
8: Zeg dat, Vos.
9: Ja, Lemmes.
8: Zalige verjaardagspies.
9: Oh, merci. Ah, wel, dan kunnen we aan beginnen. Ik haal de sweet chili.
8: Nee, nee, bedankt. Ik heb al gegeten.
9: Hé, hoe dat?
8: Ah, wel. Van die verjaardagspies van op de barbecue. Oh.
9: Ja. Lemmes.
8: Al 140 jaar de smaaksensatie van elke generatie.
10: Dat is ze.
11: De Vos Lemmes. Nu VIP-solde bij E5, met kortingen tot 50%. Koop je 2 stuks of meer, dan krijg je daarbovenop nog eens 10% extra korting. Ook op e5.be. E5, jouw verhaal in stijl. Alle boutiques zijn nu zondag open.
12: Radio BNE. Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale

0: uur, goedemiddag, VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. Er is enorm veel vraag naar mobiele airco's en ventilatoren en daardoor zijn ze moeilijk te vinden. En Luna Hendricks stopt met kunstschaatsen. In veel winkels zijn alle mobiele airco's en ventilatoren uitverkocht door de aanhoudende hitte. De voorraden aanvullen blijkt ook moeilijk. Dat merken ze ook in de Brico van Oostakker in de provincie Oost-Vlaanderen.
1: Wij zijn daar meestal wel heel goed op voorbereid. Wij hebben ook meestal voldoende stok, maar dit is eigenlijk een uitzondering op de regel dat wij nu ook al in de maand juni zo'n hittegolven hebben waarin de alle klanten op zoek zijn naar ventilatie en verkoeling. Wij merken dat het niet een probleem is bij ons alleen, dat ook bij onze concurrenten zo is, zoals Hubo, Hamma, ook de andere winkels die eigenlijk ventilatie verkopen als een mediamarkt, dat zij eigenlijk weinig tot zelf geen stok hebben, net zoals wij.
0: Het kan dus nog even duren voordat de voorraden opnieuw aangevuld zijn. En nu het zo heet is en de luchtkwaliteit is slecht, veroorzaken pollen ook meer allergische klachten en astma bij patiënten. Dat blijkt uit nieuw onderzoek van de KU Leuven en Sciensano. Stuifmeel heeft een grote impact op ons lichaam wanneer het warm is en de lucht vervuild is, vertelt professor en huisarts Gijs van Pottelberg.
2: Een kwart tot de helft meer mensen melden zich bij de huisarts of vragen bij de huisarts medicatie als wat we normaal zouden verwachten. Dus dat is toch wel een belangrijke toename. Ik zie dat hier trouwens nu ook de voorbije weken in de praktijk. Er zijn redelijk veel mensen die last hebben van allergie. Dus het is zo dat luchtvervuiling en hitte de kans op allergieën en last van allergieën heel erg doen toenemen.
0: Tegen 2040 zullen er per jaar 400 extra doden vallen in het verkeer, omdat nieuwe auto's langer en hoger worden. Dat blijkt uit een rapport van een Europese koepelorganisatie voor duurzaam vervoer, waar ook de Bond Beter Leefmilieu in zit. Elk jaar worden nieuwe auto's ruim 1 centimeter langer en een halve centimeter hoger. Onder meer de hogere motorkap geeft zwaardere verwondingen bij ongevallen. En grotere auto's verbruiken ook meer energie en grondstoffen, ook elektrische. En ze nemen meer plaats in, zegt Klaas de Korte van Bond Beter Leefmilieu.
3: Een steeds groter wordende wagen past niet meer in de parkeerplaatsen vandaag de dag. We gaan minder parkeerplaatsen hebben of we gaan meer parkeerplaatsen moeten maken, grotere parkeerplaatsen moeten maken. En vandaag de dag creëert dat natuurlijk heel grote vraagtekens. We zitten met een massale hittegolf. Gaan we nog meer parkeerplaatsen installeren of gaan we ervoor zorgen dat we meer vergroenen en meer bomen kunnen planten om ook zo de hitte iets aan te doen?
0: De stad Gent gaat in beroep tegen haar veroordeling van vanmorgen voor de onopzettelijke dood van twee mensen. Eind 2023 kwamen een Duitse toeriste en een Oekraïense kleuter om het leven tijdens een hevige storm en twee andere mensen raakten gewond. Volgens de rechtbank kwam dat door een fout van de stad Gent. Die had te weinig gecontroleerd of de bomen in haar parken geen gevaar vormden. Gent moet daarom €270.000 schadevergoeding betalen aan de slachtoffers, maar de stad tekent dus beroep aan tegen die uitspraak. Nog in Gent staan bijna 40 mensen terecht in een groot proces over mensenhandel. Ze zouden jarenlang honderden jonge vrouwen vanuit China naar Europa hebben gehaald. De vrouwen hoopten hier veel geld te verdienen, maar ze werden gedwongen om voor weinig geld zich te prostitueren, zegt Michele Walgraven, de advocaat van Migratiecentrum Miria.
4: Zo is er een dame bijvoorbeeld waarvan dat de zoon een heel zware rugoperatie moest ondergaan. Maar in plaats van dat zij dan met meer geld terugkomen, kregen ze vaak meer schulden. Want men vraagt eigenlijk bijzonder grote bedragen om te worden overgereisd naar Europa en hier bepaalde documenten te verkrijgen. En dan moet men bepaalde diensten, seksuele diensten in dit geval, verlenen om die schulden terug af te betalen.
0: De vrouwen moesten vaak 7 dagen per week in de prostitutie werken in shifts van 12 uur per dag zonder pauzes. Ze konden ook niet kiezen welke diensten klanten van hen mochten vragen. Het parket vraagt straffen tot 10 jaar. En Luna Hendricks stopt met kunstschaatsen. Onze landgenote is 26 en was in 2024 de eerste Belgische ooit die Europees kampioene werd in het kunstschaatsen. Vandaag, 2 jaar later, wil het lichaam niet meer echt mee. Steffi Merlevede neemt ons mee doorheen haar carrière.
5: Luna Hendricks gaf nog een laatste keer alles op de voorbije winterspelen in Milaan. Haar derde spelen al, waar ze 14e werd, ondanks een botkneuzing en een moeilijk jaar met onder meer een operatie. Op haar 26e stribbelde het lichaam steeds meer tegen en ook de mentale druk om te presteren viel haar zwaar. Wat Hendricks in haar carrière neerzette in een on-Belgische sport is indrukwekkend. Met haar broer en coach Jorik naast zich schaatste ze zich naar de wereldtop en werd een van de boegbeelden van de Belgische Tsjechische wintersport. In 2024 veroverde Hendricks de Europese titel, een Belgisch unicum. En 2 jaar daarvoor al pakte ze de allereerste Belgische WK-medaille ooit, met zilver in Montpellier. In totaal staan er op het palmares van Luna Hendricks 4 Europese en 2 WK-medailles en een Olympisch diploma.
0: Vanavond en vannacht blijft het bijzonder warm. In de steden wordt het niet koeler dan 25 graden. Morgen opnieuw heet tot 38 graden. Vrijdag wordt met 39 graden de warmste dag van de week. Dit nieuws begon in de winkel. Verschillende winkels laten weten dat ze bijna geen mobiele airco's en ventilatoren meer hebben. Leveranciers proberen de voorraad aan te vullen, maar dat gaat traag. Meer over de hittegolf ook in de app van VRT Nieuws.

0: Een zomer vol liefde, dat kan tellen.
1: Wilt jij met mij een meloen delen?
0: Ola, en dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 50% korting op Cantaloup meloenen. Dat is maar 1,49 euro per kilo. Lidl, dat kan tellen. Dat kan zeker tellen, want Lidl is door jullie verkozen tot vers kampioen 2026.

0: Nu krijgt u bij Midas 1 jaar pechverhelping in België en in het buitenland bij aankoop van een merkonderhoud. Info en voorwaarden op midas.be.
1: Midas, je kan altijd vooruit.
2: Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op verse Noorse zalmfilet. Dat is 400 gram voor de knaldiprijs van maar €5,35. Aldi, altijd slim.
3: Lotto is op zoek naar stembanden. Stembanden om onze rode duivels mee naar de winst te schreeuwen. We love you, Belgium! En die ook schreeuwen als ze horen dat er 1 miljoen euro extra in de jackpot zit. Jackpot, we love you! Miljonairs gezocht. Nu woensdag is er een jackpot van 6.500.000 euro. Hey, ho, Lotto. Let's go! Omdat het kan.

0: Gast, wat doet jij nu? Uw zak chips gewoon laten wegvliegen. Jij toch niet?
1: En jij? Jij laat toch geen afval achter? Iedereen mooimaker. Met de steun van Vlaanderen.
2: Radio BNE. Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je

0: 6 uur en heel goede avond. VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. In Spanje zijn al meer dan 100 mensen gestorven door de hitte. En er is veel vraag naar mobiele airco's en ventilatoren. En daardoor zijn ze moeilijk te vinden. In Spanje zijn op 4 dagen tijd al 108 hittedoden gevallen. De meeste stierven gisteren toen het 44 graden werd in Spanje. En bijna alle doden waren ouder dan 65. Oververhitting ontstaat wanneer het lichaam bloed naar de bloedvaten onder de huid stuurt. Dat kan je in de problemen brengen, zegt klimaatarts Jules Vertriest.
1: Nu, als er meer bloed doorstroomt, dan moet het hart harder werken om meer bloed rond te pompen. Want de andere organen die moeten ook nog van bloed voorzien worden natuurlijk. Wanneer dat hart er niet meer in slaagt om voldoende bloed rond te pompen, dan kan het in een eerste fase bijvoorbeeld zijn dat je flauw valt. Maar in een vergevorderde fase kan je in shock gaan. En daar kan je dan uiteindelijk aan komen te overlijden.
0: De hittegolf treft heel Europa, maar vooral Spanje en Frankrijk. In Frankrijk geldt vanaf morgen in 3/4 van het land code rood. En ook bij ons is het ongezien warm. Vandaag is de warmste 24 juni ooit gemeten in ons land. In veel winkels kan je geen mobiele airco's en ventilatoren meer vinden door de enorme vraag naar koelte. De stormloop is ongezien, zegt ook deze medewerker van Brico.
2: Het is de eerste keer sinds ik in 5 jaar tijd werk bij Brico dat ik meemaak dat alles van ventilatie en airconditioning uit voorraad is. Momenteel is er ook geen zicht of wij nog voorraad binnen gaan krijgen, want de leveranciers waar ik contact mee heb opgenomen hebben mij verteld dat ze voor het komende seizoen eigenlijk weinig tot geen voorraad meer beschikbaar zullen hebben.
0: Ook winkels zoals Mediamarkt, Krevel en Gamma geven aan dat hun leveranciers niet kunnen volgen. En door het aanhoudende warme weer worden de komende dagen ook verschillende evenementen afgelast. Zoals een landbouwevenement in Bilze-Hoeselt in Limburg, de paardenmarkt in Torhout en de zomerbraderij in Lier. Andere organisatoren passen hun programmatie aan en vermijden de warmste uren van de dag, zoals het gratis muziekfestival Genk On Stage zaterdag in Limburg. In Evergem, in Oost-Vlaanderen, is de 29e editie van het Rock for Specials Festival vandaag wel doorgegaan. De organisatoren wilden het muziekfestival voor mensen met een beperking absoluut niet schrappen, zegt coördinator Tim Bruylands.
3: Vele van onze specials kijken hier een gans jaar naar uit. En laat ons eerlijk zijn, ze zijn hier misschien in betere handen dan hun studio in Gent of in Antwerpen, die vaak ook een bakoven is. We hebben er in overleg met het lokale bestuur een zone met bomen mogen bijnemen. Dus we hebben daar eigenlijk nog eens 500 vierkante meter extra schaduwruimte bij. Daar schijnt de zon niet op. Dus dat is echt een paar graden minder warm dan in de zon.
0: Door de hitte zijn er iets minder festivalgangers dan de voorbije jaren, maar niet iedereen liet zich afschrikken.
4: Toen wij toekwamen hadden we ons niet voorbereid, maar nu hebben we zo van die handdoeken waar we ons nat gemaakt en dat is wel zalig.
5: Ja, 38 graden, dat juist gezien op de meter van de apotheker die er wat verderop.
6: Wij hebben inderdaad wel getwijfeld om naar hier te komen, maar ja, onze directie heeft toegelaten.
7: Dat er heel veel goede maatregelen genomen zijn, het is hier dik in orde.
0: De onderzoeksrechter heeft de vrouw aangehouden van de man die maandagavond in De Haan aan Zee werd doodgereden. Het lichaam van de man van 56 uit Antwerpen werd op straat gevonden in de buurt van vakantiedomein Centerparks. Niemand had het ongeluk zien gebeuren. Zijn vrouw van 53 is nu aangehouden op verdenking van doodslag en vluchtmisdrijf. In Gent staan bijna 40 mensen terecht in een groot proces over mensenhandel. Ze zouden jarenlang honderden Chinese vrouwen naar België en andere Europese landen hebben gebracht en hen in de prostitutie hebben gedwongen. De vrouwen dachten dat ze in Europa veel geld konden verdienen, maar werden gedwongen om seksuele diensten te verlenen voor weinig geld. Volgens Raan Koolman, de advocaat van een van de hoofdverdachten, zijn de feiten wel minder erg dan het parquet voorstelt.
8: Een federaal dossier is een federaal dossier natuurlijk. We proberen het ook al het wel wat groter te maken dan het is. Ik denk niet dat het makkelijke slachtoffers waren. Dat is natuurlijk de stelling van het federaal parket. Maar goed, de vrouwen waren ook vaak ook wel vragende partij om naar hier te komen. En dan is de vraag of het effectief uitbuiting heeft plaatsgevonden, ja of nee.
0: Het parket vraagt straffen tot 10 jaar. En Israël heeft doelbewust kinderen geviseerd en gedood tijdens de oorlog in Gaza. Er werd op kinderen geschoten, scholen werden vernietigd en er werd hen voedsel ontzegd. Dat staat in een nieuw rapport van de speciale onderzoekscommissie van de VN voor de Palestijnse gebieden, zegt de voorzitter van de commissie.
9: The report makes legal findings and concludes that the Israeli authorities and the Israeli security forces have deliberately targeted and killed Palestinian children and destroyed their childhood.
0: Sinds het begin van de oorlog in Gaza op 7 oktober 2023 zijn meer dan 73.000 Palestijnen gedood. Bijna een derde van hen zijn kinderen. Vanavond en vannacht blijft het bijzonder warm. In de steden wordt het niet koeler dan 25 graden. Morgen opnieuw heet, tot 38 graden dan. Vrijdag wordt met 39 graden de warmste dag van de week. Dit nieuws begon in Spanje. Daar zijn op 4 dagen tijd al 108 hittedoden gevallen. De meeste stierven gisteren toen het daar 44 graden was. Bijna alle doden waren ouder dan 65. Meer over de hittegolf in de app van VRT Nieuws.

0: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Krijg nu tot €300 korting per persoon op sunweb.be.
1: Bank van Breda, dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt, eender waar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit, maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen vijf bankiers wil, maar één vertrouwenspersoon. Bank van Breda, de bank van ondernemers en vrije beroepen.
2: Nu bij Aldi 37% korting op sappige nectarines. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar €2,50. Aldi, altijd slim.

Het is Amazon Prime Day met 4 dagen lang topdeals. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied?

0: Ontdek topdeals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni exclusief voor Prime-leden. Shop nu op amazon.com.be.
1: Amai, zalige tacos hier in Mexico. En voor maar 500 pesos.
2: 500?
1: Schatke, dat is 25 euro.
2: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten. En dan voor wat pannenkoekjes met salsa.
1: Shh, Kate, voeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten.
2: Allee, jong. Gracias, Kate.
3: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kadit. KBC. Beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
4: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Pearl, Pearl, Pearl. Voorwaarden op pearl.be.

0: Hey, zin in een nieuwe keuken?
1: Nu een kookplaat met ingebouwde damkap en montage cadeau. Grando, Grando,
2: Grando. Motorpech en nies. Oh. Vakantiepret wordt vakantiepech.
3: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
4: Nu bij Telenet, gigasnel internet vanaf 35 euro per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
5: Amai, dat is internetjes.
4: Info op telenet.be.
6: Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op verse Noorse zalmfilet. Dat is 400 gram voor de knaldiprijs van maar 5,35 euro. Aldi, altijd slim.
7: Radio BNE.
8: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale televisie.

0: 15 nieuws met Aleid de Korte. De onderzoeksrechter heeft de vrouw aangehouden van de man die maandagavond in De Haan werd doodgereden. Het lichaam van de man, van 56 uit Antwerpen, werd op straat gevonden in de buurt van een vakantiedomein. Niemand had het ongeluk zien gebeuren. Zijn vrouw van 53 is nu aangehouden op verdenking van doodslag en vluchtmisdrijf. In Spanje zijn op 4 dagen tijd al zeker 108 mensen gestorven door de hitte. De meeste gisteren, toen het tot 44 graden werd in delen van Spanje. Bijna alle doden waren ouder dan 65. Oververhitting kan mee veroorzaakt worden wanneer het lichaam bloed naar de bloedvaten onder de huid stuurt. En dat kan je in de problemen brengen, zegt klimaatarts Jules Vertriest.
1: Nu, als er meer bloed doorstroomt, dan moet het hart harder werken om meer bloed rond te pompen. Want de andere organen die moeten ook nog van bloed voorzien worden natuurlijk. Wanneer dat hart er niet meer in slaagt om voldoende bloed rond te pompen, dan kan het in een eerste fase bijvoorbeeld zijn dat je flauw valt. Maar in een vergevorderde fase kan je in shock gaan. En daar kan je dan uiteindelijk aan komen te overlijden.
0: De hittegolf treft grote delen van Europa, maar is vooral erg in Spanje en Frankrijk. In Frankrijk geldt overigens vanaf morgen in 3/4 van het land code rood. In Evergem in Oost-Vlaanderen is dag 1 van het Rock for Specials festival aan de gang. Door de hitte zijn er wel iets minder festivalgangers dan de voorbije jaren, maar niet iedereen liet zich afschrikken.
2: Toen wij toekwamen hadden we ons niet voorbereid, maar nu hebben we zo van die handdoeken waar ons nat gemaakt en dat is wel zalig.
3: Ja, 38 graden, dat juist gezien op de meter van de apotheker die er wat verderop.
4: Wij hebben inderdaad wel getwijfeld om naar hier te komen, maar ja, onze directie heeft het toegelaten.
5: Omdat er heel veel goede maatregelen genomen zijn, het is hier dik in orde.
0: Morgen is er de tweede festivaldag van Rock for Specials, een muziekfeest voor mensen met een verstandelijke beperking. En Israël heeft doelbewust kinderen geviseerd en gedood tijdens de oorlog in Gaza. Dat staat in een nieuw rapport van de speciale onderzoekscommissie van de Verenigde Naties voor de Palestijnse gebieden. Er werd op kinderen geschoten, scholen werden vernietigd en er werd hen voedsel ontzegd. Israël moet daarvoor verantwoording afleggen, zegt de voorzitter van de commissie, Chris Sidoti.
6: Every international legal norm has been violated by the actions of the Israeli authorities towards Palestinian children, and they need to be held accountable.
0: Sinds het begin van de oorlog in Gaza, begin oktober 23, zijn meer dan 73.000 Palestijnen gedood. Bijna een derde van hen zijn kinderen. Vanavond en vannacht blijft het heel warm. In de steden niet koeler dan 25 graden. Morgen tot 38 graden. En vrijdag wordt met 39 graden de warmste dag van de week. Vanaf zondag wordt het minder heet, met kans op regen of onweer ook. En nog meer nieuws vind je op 14nieuws.be.

0: Nu krijgt u bij Midas 1 jaar pechverhelping in België en in het buitenland bij aankoop van een merkonderhoud. Info en voorwaarden op midas.be.
1: Midas, je kan altijd vooruit.
2: Proximus presenteert Beleef de wereld anders.
3: Excuse me, die paardenkoets zal voor mij zijn. The Duke heeft u gestuurd, vermoed ik? Ik wist wel dat hij zou toegeven. U bent hier toch voor mij, hè?
4: Ai, nee, ik ben hier voor de trouw van Lucas en Charlotte.
2: Droomhuwelijk of dromen over Bridgerton? Beleef de wereld anders met Bridgerton seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
5: Vul je voorraad zonnebescherming makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Nivea en Garnier, nu tot wel 55% korting. Score alle aanvuldeals bij Bol.
6: Getnet komt naar je toe met de Zee in Zicht zoektocht in Bredene. Ga op uitstap met de hele familie en kom heel wat te weten over de Noordzee, het klimaat en zoveel meer. Geniet van een leerrijke speurtocht aan de kust met plezante doelopdrachten en quizvragen. De Zee in Zicht zoektocht, de hele zomer lang in Bredene. Meer info op getnetvoorouders.be.
5: Vul je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 18 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.

0: Een boodschap voor professionals die geen tijd te verliezen hebben. Time is money. Met de megastockdeals is de Ford Transit Custom nu onmiddellijk leverbaar uit voorraad met tot wel €11.000 korting. Maak snel een afspraak bij uw Ford-verdeler. Info en voorwaarden op Ford.be. Ford.
1: Voilà, dat was de Brabanson. Een tijd voor de match nu. En goal! 1-0 voor de Belgen. Dat was snel.
2: De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Dankzij fiber van Proximus. Info op proximus.be. Proximus. Think possible.
3: Inslaan voor we op vakantie gaan. Bij Kruidvat verdient jouw glimlach de beste zorg aan de beste prijs. Nu, veel gum mondverzorging. 2 plus

stonden daar in Kortrijk te wachten in de wei. De stoere Vlaamse kerels, heel proper zij aan zij. De knapzak vol met lekkers, wat worsten en wat brood. En zelfs wat druivensuiker, voor in geval van nood. En plots weer klinkt de

0: netwerkbord. Door de hitte worden de komende dagen heel wat evenementen in open lucht afgelast. Het gaat dan vooral om lokale braderijen, rommelmarkten en sportevenementen onder meer. Grote festivals kiezen er vaak voor om de deuren toch te openen. Maar ze nemen wel maatregelen. Collega Eva van Langendonk.
1: Het is weten, dus al die festivals die zoeken een oplossing, want het gaat over honderden duizenden bezoekers dit weekend. Van een Werchter Parklife naar een Werchter Boutique in Paradise City, een Couleur Café. Ja, en noem maar op, dan vergeet ik er nog zoveel. En een Couleur Café heeft dan het geluk dat dat eigenlijk in een bos doorgaat, waar 3/4 van het terrein in de schaduw ligt. Andere festivals, zoals Genk On Stage, die zijn dan nu aan het kijken hoe zij kunnen schuiven met hun line-up, om te zorgen dat er toch niemand moet samentroepen voor die mainstage op het heetst van de dag.
0: De festivals voorzien ook gratis water en zonnecrème. Ze zorgen ook voor vernevelaars en extra schaduwplekken, zodat de festivalgangers verkoeling kunnen zoeken. Veel mensen met allergieën hebben op hete dagen zoals nu meer klachten en astma-symptomen dan op andere dagen. Want ook de luchtkwaliteit is op zo'n dagen slecht. Dat blijkt uit nieuw onderzoek van de KU Leuven en Cienzano. Dat komt omdat stijfmeel een grotere impact heeft op ons lichaam bij warm weer, waarbij ook de lucht vervuild is. Door de klimaatverandering zullen allergieën dan ook steeds vaker voorkomen, zegt professor Gijs van Pottelberg.
2: We zien heel duidelijk de voorbije jaren al dat allergie toeneemt en dat dat gelinkt is aan hitte. En we weten heel duidelijk dat de klimaatverandering gaat zorgen dat hittepieken, zoals waar we momenteel in zitten, dat dat fel gaat toenemen en gaat blijven toenemen. Dus we verwachten een heel duidelijke toename van het aantal mensen die last hebben van allergie en ook de ernst van die allergie gelinkt aan de klimaatverandering.
0: En de Rode Duivels leven toe naar de cruciale wedstrijd op het WK voetbal van zaterdagochtend tegen Nieuw-Zeeland. In de laatste groepswedstrijd moet er best gewonnen worden als ze nog willen doorstoten naar de 16e finales. Door de mindere prestaties van de Belgen in de afgelopen matchen klinkt hier de roep om Hans Van Aken van Club Brugge in de basis te zetten. Van Aken zelf krijgt daar iets van mee, maar hij blijft er wel rustig onder.
3: Natuurlijk, ja, ja. Ik denk dat tegenwoordig met social media en alles dat je niet veel meer kunt missen. Dus ik probeer me daar wel een beetje van af te sluiten om niet in alles mee te gaan. Ik hoop het alleszins, maar ik denk dat ik dan net zo hard hoop als alle andere 25 spelers. Ik denk dat iedereen hier is om iets bij te brengen, om het team te helpen, om te spelen.
0: Vanavond en vannacht blijft het bijzonder warm in de steden. Niet koeler dan 25 graden, morgen tot 38 graden. En vrijdag wordt met 39 graden de warmste dag van de week. Vanaf zondag wordt het koeler, minder heet eigenlijk, met regen of onweer vanuit Frankrijk. Meer op 14nieuws.be.

niks te kort, niks te kort. Op van die dagen weet ik zeker dat het altijd beter wordt. Op zomerdagen laat ik alles los, pa.

0: In Wetter in Oost-Vlaanderen was er in de vooravond een vechtpartij, recreatiedomein en openluchtzwembad De Warande. Verschillende patrouilles van de politie kwamen ter plaatse. Dat zegt commissaris Evelien de Stoop.
1: Omstreeks 17 uur kregen we melding dat er op het domein van het zwembad zelf een achttal personen aan het vechten waren. Toen dat de ploeg daar ter plaatse kwam, was dat eigenlijk ook al bekoeld. Er is 1 gewonde, 1 persoon die is overgebracht naar het ziekenhuis met een snijwonde. Maar wij kunnen die wonden voorlopig niet linken aan de vechtpartij. Ook van de namiddag is er dan extra toezicht heel de tijd nog voorzien. En dan de uittocht van het zwembad nu is allemaal vlot verlopen.
0: In Frankrijk is een jongen van amper 10 jaar oud aangeklaagd voor poging tot verkrachting en moord. Hij zou een vrouw van 22 aangevallen hebben. De vrouw was aan het sporten toen ze benaderd werd door iemand die haar beval om zich uit te kleden. Toen ze weigerde, stak hij haar 2 keer met een mes en sloeg dan op de vlucht. Later vonden politieagenten iemand die aan de beschrijving van het slachtoffer voldeed. Bij hem vonden ze het mes waarmee de aanval was uitgevoerd. Het bleek dus een jongen van 10 te zijn. Hij is nu formeel aangeklaagd. En zo pas is de laatste speeldag van de groepsfase op het WK voetbal op gang gefloten. De wedstrijden worden nu tegelijkertijd afgewerkt. In groep B spelen op dit ogenblik Canada en Zwitserland tegen elkaar. Met de groepswinst als inzet. De andere wedstrijd gaat tussen Bosnië-Herzegovina en Qatar. Er is in beide wedstrijden nog niet gescoord. En ondertussen leven de Rode Duivels toe naar hun cruciale laatste groepswedstrijd van zaterdagochtend tegen Nieuw-Zeeland. En die moet best gewonnen worden als ze willen doorgaan. Doorstoten naar de 16e finales. Door de mindere prestaties van de Belgen in de afgelopen matchen klinkt in ons land de roep om Hans van Aken van Club Brugge aan de wedstrijd te laten beginnen. Van Aken zelf krijgt daar iets van mee, zegt hij, maar blijft er rustig onder. Dat vertelde hij daar straks in een interview met Tess Elst, net voor de training.
2: Natuurlijk. Ja, ik denk dat tegenwoordig met social media en alles dat je niet veel meer kunt missen. Dus ik probeer me daar wel ook wel een beetje van af te sluiten om niet in alles mee te gaan. Ik hoop het alleszins, maar ik denk dat ik dan net zo hard hoop als alle andere 25 spelers. Ik denk dat iedereen hier is om iets bij te brengen, om het team te helpen, om te spelen.
0: Vanavond en vannacht blijft het bijzonder warm in de steden. Niet koeler dan 25 graden. Morgen temperaturen tot 38 graden met veel zon. Vrijdag wordt het met 39 graden de warmste dag van de week. Vanaf zondag wordt het minder heet, met dan ook regen of onweer vanuit Frankrijk. Meer in de app van 14 Nieuws.

0: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Krijg nu tot €300 korting per persoon op sunweb.be.
1: VRT Radio BNE Live.

0: Bij Midas is alles duidelijk, zelfs als het ingewikkeld lijkt.
1: Ja, want als ik mijn auto start, dan doet hij biep, biep, biep.
0: Ja, sorry. Ja, tijd voor een onderhoud, hè.
1: Ah ja, oké, maar waar?
0: Wel, hier, bij Midas. En de merkgarantie blijft behouden.
1: Oef.
2: Midas, je kan altijd vooruit.
3: VRT Radio BNE Live.

0: Het is 10:00, een heel goede avond, VRT Nieuws met Alain de Korte. In Wetteren in Oost-Vlaanderen was er een vechtpartij in een recreatiedomein, een openluchtzwembad. De warande, verschillende patrouilles van de politie kwamen daar ter plaatse. Dat zegt commissaris Evelien de Stop.
1: Omstreeks 17:00 kregen we melding dat er op het domein van het zwembad zelf een achttal personen aan het vechten waren. Toen dat de ploeg daar ter plaatse kwam, was dat eigenlijk ook al bekoeld. Er is 1 gewonde, 1 persoon die is overgebracht naar het ziekenhuis met een snijwonde. Maar wij kunnen die wonden voorlopig niet linken aan de vechtpartij. Ook van de namiddag is er dan extra toezicht heel de tijd nog voorzien. En dan de uittocht van het zwembad nu is allemaal vlot verlopen.
0: In Antwerpen zijn 3 minderjarigen opgepakt nadat ze wellicht gsm's over de gevangenismuur wilden gooien. De politie had hen opgemerkt omdat ze zich verdacht gedroegen vlakbij een parking die grenst aan de gevangenis in de Begijnenstraat. Een van hen droeg een rugzak en een andere stond op de uitkijk. In de rugzak zaten 2 pakketten met daarin een gsm en een oplader klaar om over de muur te gooien. Een van de jongeren had ook 11 pakjes cocaïne op zak. Ze zijn allemaal voorgeleid bij de jeugdrechter. 5 passagiers die op hetzelfde vliegtuig zaten als de Franse dokter die besmet is met ebola, zijn in quarantaine geplaatst. De dokter was een humanitaire arts die in Congo met ebola besmet raakte. Hij merkte pas bij de landing dat er iets mis was en liet zich opnemen. 5 mensen die contact met hem hadden op het vliegtuig waarmee hij terugkwam, zitten nu dus ook in isolatie. Ondertussen wil de Amerikaanse regering bijna 1,5 miljard dollar aan het Amerikaanse congres vragen voor de strijd tegen ebola. Een deel van het geld zou dienen om een quarantainecentrum in Kenia in Afrika te bouwen voor mogelijk besmette Amerikanen. Daar is heel wat protest tegen geweest in Kenia uit angst dat de ziekte naar Kenia zou overslaan. In Centraal-Afrika zijn al meer dan 1000 mensen besmet met ebola. In Frankrijk zijn 30 mannen gearresteerd in een zaak rond kinderporno. Ze worden ervan verdacht bijzonder gewelddadige kinderpornografie online te hebben gedownload en verspreid. Waaronder beelden van de verkrachting en marteling van een peuter en ook van 2 meisjes van 11 en 12. De beelden zijn jaren geleden gefilmd in de Filipijnen. De Australische maker van die beelden en zijn partner zijn intussen veroordeeld. En op het WK voetbal worden tijdens de laatste speeldag van de poelenfase per groep de wedstrijden tegelijkertijd afgewerkt. In groep B speelt Bosnië-Herzegovina tegen Qatar en maken Canada en Zwitserland onderling uit wie de groep zal winnen. Olivier de Wilde, jij volgt die laatste wedstrijd. Kan je al zeggen wie er het beste voor staat?
2: Wel, voorlopig na 1 helft spelen is dat Canada, dat genoeg heeft aan een gelijkspel. De Canadezen staan namelijk 0-0 tegen Zwitserland. Leuke potvoetbal, veel actie, maar nog geen doelpunt. Wat we wel kunnen zeggen, dat door dit virtuele gelijkspel Zwitserland ook tweede wordt in de groep. In de andere match staat Bosnië namelijk 2-1 voor. Dat is te weinig aantal doelpunten tegenover de punten ook die Zwitserland heeft. De match tegen Qatar trouwens 2-1 voorsprong daar. En Bosnië dus virtueel naar de volgende ronde met de 3e plek. Zij dus een plekje in de 16e finales. Maar dus nog 1 helft te spelen in deze beide matchen natuurlijk.
0: Dankjewel Olivier. Vannacht helder tot licht bewolkt. Pas tegen de ochtend halen we de minimumtemperaturen van rond de 23 graden. Morgen opnieuw veel zon en tot 38 graden. En vrijdag kan het nog heter worden. Volgens het KMI kan de maximumtemperatuur op sommige plaatsen dan oplopen tot 40 graden. Vanaf zondag minder heet en kans op een bui of een onweer. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: is 11 uur, een heel goede avond, 14 nieuws met Alain de Korte. 5 passagiers die op hetzelfde vliegtuig zaten als de Franse dokter die besmet is met ebola, zijn in quarantaine geplaatst. De dokter was een humanitaire arts die in Congo met ebola besmet raakte en hij merkte pas bij de landing dat er iets mis was en liet zich opnemen. 5 mensen die contact met hem hadden op het vliegtuig, waarmee hij terugkwam, zitten nu dus ook in isolatie. De Amerikaanse regering wil intussen bijna $1,5 miljard aan het Amerikaanse congres vragen voor de strijd tegen ebola. Een deel van het geld zou dienen om een quarantainecentrum in Kenia te bouwen in Afrika voor mogelijk besmette Amerikanen. Maar daar is heel wat protest tegen geweest in Kenia zelf. In Washington zitten president Trump en NAVO-topman Mark Rutte op dit moment bij elkaar. De twee bespreken de grote top van het militaire bondgenootschap die binnen 2 weken wordt georganiseerd. Bij het persmoment vooraf haalde Trump opnieuw bijzonder zwaar uit naar de NAVO, omdat het niet wilde betrokken raken bij het conflict met Iran. In Frankrijk is een jongen van amper 10 jaar oud aangeklaagd voor poging tot verkrachting en moord. Hij zou een vrouw van 22 aangevallen hebben. De vrouw was aan het sporten toen ze benaderd werd door iemand die haar beval om zich uit te kleden. Toen ze weigerde, stak hij haar 2 keer met een mes. En dan sloeg hij op de vlucht. Later vonden politieagenten iemand die aan de beschrijving van de dader voldeed. Bij hem vonden ze het mes waarmee de aanval was uitgevoerd. Het bleek dus een jongen van 10 te zijn. Hij is formeel aangeklaagd. Op het WK voetbal is de eerste eindstand van een poule bekend. Zwitserland wint groep B na een 2-1 overwinning tegen een van de gastlanden Canada. Canada sluit de groep als tweede af, Bosnië en Herzegovina als derde. Olivier de Wilde, jij volgde de match tussen Zwitserland en Canada. Is Zwitserland de terechte groepswinnaar?
1: Ja, met 7 punten op 9 kan je dat wel zeggen. En ook vandaag heeft het echt wel genoeg getoond om te tonen dat het de beste ploeg was uit deze poelen. Vandaag hadden ze eigenlijk maar genoeg aan 10 minuten echt even doorduwen. En zo ging het via Vargas en uitblinker Manzambi van 0-0 naar 2-0. Nadien viel Unionspits Promise David in en scoorde die meteen de 2-1 voor Canada. Op aangeven van trouwens Anderlecht-speler Saliba. Maar de Canadese gelijkmaker die kwam er niet meer. En zo sluit Zwitserland inderdaad als winnaar groep B af. Canada is tweede en Bosnië-Herzegovina heeft met 3-1 gewonnen tegen Qatar en gaat wellicht als een van de beste derdes na de 16e finales.
0: Dankjewel, Olivier. Vannacht helder tot licht bewolkt. Pas tegen de ochtend halen we de minimumtemperaturen van rond de 23 graden. Morgen opnieuw veel zon en tot 38 graden. En vrijdag kan het nog heter worden. Volgens het KMI kan de maximumtemperatuur dan op sommige plaatsen in het binnenland oplopen tot 40 graden. Vanaf zondag minder heet en kans op een bui of een onweer. Meer in de app van 14 Nieuws.

Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

0: een boodschap voor professionals die geen tijd te verliezen hebben. Time is money. Met de megastock deals is de Ford Transit Custom nu onmiddellijk leverbaar uit voorraad met tot wel 11.000 euro korting. Maak snel een afspraak bij uw Ford-verdeler. Info en voorwaarden op Ford.be. Ford.
1: Bij Engie weten we dat er veel komt kijken bij een verhuis. Er zijn altijd zij die last minute annuleren.
2: Bon, de Nico komt niet.
1: Zij die het vergeten.
2: Els, waar zeg jij?
1: En zij die vergeten te annuleren.
2: Zeg, iemand een Tom gehoord?
1: Bij Engie mag je gerust zijn. Wij regelen zelf de verhuis van je energiecontract.
2: Ah, zalig.
1: Het voelt goed om gerust te zijn. Met Engie.
3: VRT Radio BNE Live.

0: middernacht, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Alain Korte. In Washington zitten president Trump en NAVO-topman Mark Rutte op dit moment bij elkaar. De twee bespreken onder meer de grote top van het militaire bondgenootschap, die binnen 2 weken in de Turkse hoofdstad Ankara wordt georganiseerd. Bij het persmoment vooraf haalde Trump opnieuw bijzonder zwaar uit naar de NAVO, maar Mark Rutte pareerde de kritiek door te zeggen dat hij de kritiek begrijpt, maar dat de NAVO-bondgenoten wel degelijk op de afspraak waren in het conflict met Iran, wat Trump dan weer meteen tegensprak.
1: I know there have been debates about whether your allies in Europe were with you enough. I just want to say one thing, which
2: they
1: is
2: were.
1: Yeah, but let me say one thing, which is I know you think them, but generally speaking, your European allies have been there with you. I really want to make the point. 4,000 to 5,000 US planes taking off from European airbase.
0: Volgens Rutte vertrokken 4,000 to 5,000 Amerikaanse vluchten van op Europese luchthavens richting Iran tijdens het conflict. In Antwerpen heeft een bestuurder 2 zakken geld uit zijn auto gegooid tijdens een politiecontrole. De politie merkte de man op omdat hij tijdens het rijden zijn gsm gebruikte. En toen hij gecontroleerd werd, probeerde hij stiekem vooraf de zakken met meer dan 70.000 euro cash weg te gooien. De bestuurder verklaarde dat hij het geld moest vervoeren. Waar het vandaan komt en naar wie het dan zou gebracht worden, dat is nog niet geweten, dat wordt nog verder onderzocht. Nog in Antwerpen zijn 3 minderjarigen opgepakt nadat ze wellicht wilden proberen om gsm's over de gevangenismuur te gooien. De politie had hen opgemerkt omdat ze zich verdacht gedroegen vlak bij een parking die grenst aan de gevangenis in de Begijnenstraat. Een van hen droeg een rugzak en een andere stond op de uitkijk. In de rugzak zaten 2 pakketten met daarin een gsm en een oplader, klaar om over de muur te gooien. Een van de jongeren had ook 11 pakjes cocaïne op zak. Ze zijn voorgeleid bij de jeugdrechter. In Frankrijk zijn alweer 30 mannen gearresteerd in een grote zaak rond kinderporno. Ze worden ervan verdacht bijzonder gewelddadige kinderpornografie te hebben gedownload van het internet en verspreid. Daarbij onder meer beelden van de verkrachting en marteling van een peuter en ook van 2 meisjes van 11 en 12. De beelden zijn jaren geleden gefilmd in de Filipijnen. De Australische maker van die beelden en zijn partner zijn intussen veroordeeld. En op het WK voetbal spelen op dit moment de landen in groep C hun laatste groepswedstrijd en die worden tegelijkertijd gespeeld. In die groep is Brazilië voorlopig leider met evenveel punten als Marokko. Brazilië neemt het op tegen Schotland, de 3e in die groep. En Marokko speelt tegen Haiti, dat al is uitgeschakeld. In beide matchen is nog niet gescoord. In groep B is de eindstand wel al bekend. Zwitserland stoot door naar de 16e finales als groepswinnaar door een 2-1 zege tegen Canada, een van de gastlanden. Bij Canada scoorde Union-spits Promis David, en dat is opmerkelijk, want David had eerder dit jaar een zware heupblessure en haalde maar net het WK. En dat hij dan nog eens scoort, vindt hij onwerkelijk.
3: Based on the situation from a couple months ago for myself, it's not something I thought I would be able to do, but yeah, through the help of the medical staff and everything, making sure I get healthy after surgery and then being able to score here, it means a lot.
0: Canada eindigt de groep als 2e en gaat ook naar de volgende ronde. Bosnië-Herzegovina is 3e na een 3-1 overwinning tegen Qatar. Het kwalificeert zich wellicht als een van de beste 3e's voor de volgende ronde. Vannacht helder tot licht bewolkt. Pas tegen de ochtend halen we de minimumtemperaturen van rond de 23 graden. Donderdag opnieuw veel zon en tot 38 graden. En vrijdag kan het nog wat heter worden. Volgens het KMI kan de maximumtemperatuur dan op sommige plaatsen oplopen tot 40 graden. Vanaf zondag minder heet en dan is er ook kans op een bui of een onweer. Meer in de app van VRT Nieuws.

Tja, dat gebeurt in het leven. We zaten uren in de kroeg en zongen door tot 's morgens vroeg. Ik zei, hey jongens, zal ik...

0: een boodschap voor professionals die geen tijd te verliezen hebben. Time is money. Met de megastock deals is de Ford Transit Custom nu onmiddellijk leverbaar uit voorraad met tot wel 11.000 euro korting. Maak snel een afspraak bij uw Ford-verdeler. Info en voorwaarden op Ford.be. Ford.
1: Nu bij Telenet, gigasnel internet vanaf €35 per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
2: Amai, dat is internetjes.
1: Info op telenet.be.
3: VRT Radio BNE Live.

Het is 1 uur, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. In de Franse badplaats Biarritz is woensdag een vrouw om het leven gekomen nadat ze bedolven was geraakt onder een ineengestorte klif. Biarritz is een populaire bestemming voor surfers en duikers in het zuidwesten van Frankrijk, dicht bij de Spaanse grens. Er brak een stuk rots af van zo'n 2000 vierkante meter. In de buurt waren op dat moment veel mensen aan het zwemmen. 3 duikers raakten bedolven onder het puin. 1 van hen is ongedeerd, 1 lichaam is gevonden en nog iemand is nog vermist. Je kan live naar de sterrenhemel kijken vannacht, maar kijk zeker ook eens naar een nieuwe foto van het centrum van de Melkweg. De Europese ruimtevaartorganisatie ESA heeft die foto gepubliceerd en er staan meer dan 60 miljoen sterren op. Het is een opname met een sluitertijd van 26 uur en de foto werd gemaakt door ruimtetelescoop Euclid. Die werd in 2023 gelanceerd om de grootste 3D-kaart van het heelal te maken. Dat doet hij op 1,5 miljoen kilometer van onze aarde. Wetenschappers gaan met de beelden aan de slag om onder andere nieuwe exoplaneten te ontdekken. Dat zijn planeten die zich buiten ons zonnestelsel bevinden. De prachtige beelden kan je zien in onze app van VRT Nieuws. Op het WK voetbal zijn er 2 matchen in groep C op dit moment. In Schotland-Brazilië staat het bij de rust 0-2. Vinicius kon al snel profiteren van een blunder in de Schotse defensie en scoorde zo een erg makkelijk doelpunt. Net voor de rust verdubbelde hij de score opnieuw na zwak uitverdedigen van de Schotten. In Marokko-Haïti staat het 2-2. Haïti kwam 2 keer op voorsprong, maar Marokko kon telkens opnieuw langzij komen. In groep B is de eindstand bekend. Zwitserland stoot door naar de 16e finales als groepswinnaar, dankzij een 2-1-zege woensdagavond tegen Canada. Canada eindigt de groep als tweede en gaat ook door naar de volgende ronde. Bosnië en Herzegovina is derde na een 3-1-overwinning tegen Qatar. Mogelijk gaat Bosnië en Herzegovina ook door als een van de beste derdes. Het weer nog. Vannacht is het meestal helder. Het koelt maar traag af. Pas tegen de ochtend halen we de minimumtemperaturen. Die zullen niet lager gaan dan 23 graden. Overdag krijgen we dan meer van hetzelfde. Veel zon en nog iets warmere maxima tot 38 graden. Vrijdag kan het nog heter worden. Volgens het KNMI kan de maximumtemperatuur op sommige plaatsen dan oplopen tot 40 graden. Vanaf zondag wordt het wat minder heet en is er kans op een bui of een onweer. Ik wens je nog een fijne nacht en meer nieuws vind je altijd in de app van VRT Nieuws. En het WK voetbalnieuws kan je volgen in de app van Sporza.

0: Inspiratiedagen. Kom langs voor gratis interieuradvies en geniet van kortingen tot 70%. Junto. Beter Belgisch design.
1: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
2: Promo koken.
3: Ik dacht van chili con carne.
1: Wel, ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
3: Daar wordt chili con serieus veel carne.
1: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
4: VRT Radio BNE Live.

Mijn lieve God, hoe is het mogelijk dat ik je hier ontmoet? Ik dacht dat ik je nimmer weer zou zien. Ik dacht, ik weet niet wat ik dacht, maar ik denk nu, wat is dit goed?

0: is 2 uur, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Pijnens. In Venezuela was er vanochtend zware aardbeving. Die had een kracht van 7,1 en het epicentrum lag in de buurt van de hoofdstad Caracas. Er geldt door de aardbeving ook een tsunami-waarschuwing voor Puerto Rico en de Maagdeneilanden. Volgens journalisten van het Franse persbureau AFP is er op verschillende plaatsen paniek uitgebroken, maar over schade of slachtoffers is nog niets bekend. En ook in Japan heeft de aarde gebeefd. Daar was in het noordoosten van het land een aardbeving met een kracht van 6,9. Maar daar is er geen risico voor tsunamis. In Washington ontvangt president Trump NAVO-topman Mark Rutte. De twee bespreken de grote top van het militaire bondgenootschap die binnen 2 weken in de Turkse hoofdstad Ankara wordt georganiseerd. Bij het persmoment vooraf haalde Trump bijzonder zwaar uit naar de NAVO. Maar Rutte pareerde de kritiek door te zeggen dat hij de kritiek begrijpt, maar dat de NAVO-bondgenoten wel op de afspraak waren. Wat Trump dan weer meteen tegensprak.
1: I know there have been debates about whether your allies in Europe were with you enough. I just want to say one thing.
2: They weren't.
1: Yeah, but let me say one thing, which is, I know you think them. But generally speaking, your European allies have been there with you. I really want to make the point. 4,000 to 5,000 US planes taking off from European airbase.
0: Volgens Rutte vertrokken dus 4,000 to 5,000 Amerikaanse vluchten van op Europese luchthavens richting Iran tijdens het conflict. Op de WK voetbal zijn er 2 matchen in groep C op dit moment. En die zijn bijna gedaan, of net gedaan, zie ik. In Schotland-Brazilië werd het 0-3. Vinicius kon al snel profiteren van een blunder in de Schotse defensie. Scoorde zo een heel erg makkelijk doelpunt. Net voor de rust verdubbelde hij de score. Opnieuw na zwak uitverdedigen van de Schotten. En in de tweede helft volgde nog een 3de goal. Neymar maakte een kwartier voor tijd ook nog zijn wederoptreden in de ploeg. In Marokko-Haïti werd het 4-2. Haïti kwam 2 keer op voorsprong, maar Marokko kon telkens opnieuw langs zij komen. In de tweede helft maakte Marokko uiteindelijk het verschil met nog doelpunten van Rahimi en Yassine. Het weer dan nog. Het is helder vannacht, maar wel nog erg warm.